Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met The Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdië uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Nieuws uit de regio.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdië uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend. Waarom?

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdië uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: met zijn tweede plaat binnen in de top 40. Breakup in reverse. Teddy Swims, dit was zijn Mr. Know-it-all. Hoog in de top 10 momenteel. Hartelijk goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dit is het weer. Het ochtendhumeur. Tot aan 10 uur vanmorgen zijn we met heel veel lekkere muziek en informatie. En wat krijgen we nou zo meteen natuurlijk? Rond de klok van 8:30 krijgen we het weekendweerbericht en natuurlijk de nieuwsfeitjes. Dus gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal staat te gebeuren. En het weer ziet er trouwens lekker uit als je het zo ziet. Toen ik hier zo naar de studio kwam, toen dacht ik van nou, dat begint goed. Of vond jij van niet?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Ja. En het wordt vandaag volgens mij best wel warm. Ja. Dus barbecues die kunnen weer uit de mottenballen gehaald worden. En tenminste, als je niet op vakantie bent.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dan moet je maar snel naar de supermarkt gaan, want anders is er gewoon helemaal niets meer te krijgen.
0: Nee, nee. Dat kan ook nog.
1: Iedereen je dan gewoon voor is en dan ligt er helemaal niets op de barbecue. Dat kan ook niet natuurlijk.
0: Ja, je kan altijd nog een blikje, heet je die dingen, knakworstjes erop gooien. Dan heb je in ieder geval iets warms binnen.
1: Oh ja, ik dacht dat jij bedoelde een blikje smak, maar zo.
0: Ook dat, een ja. Goed idee.
1: Ja, ik weet niet of dat lekker is op de barbecue, maar... Nou ja, misschien het wel. Hier is Phil Collins.

0: En Jack and Jack en Rise, Rise, Rise, Still We Fall.
1: Jack and Jack, waren dat twee Jacks of is dat gewoon iemand die gewoon zijn...
0: Ja, een dubbele naam heeft.
1: Ja, een dubbele naam heeft.
0: Nee, volgens mij was dit een duo.
1: Oké, dat kan. Een Indiaanse software engineer die is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Dat melden Indiaanse media. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. En hij zou de meldingen onder meer ook hebben gedaan bij luchtvaartmaatschappijen, scholen, universiteiten, politici en andere prominente figuren. Sommige mensen hebben toch rare hobby's, vind je niet? Ja. En, volgens de Times of India was er sprake van een jarenlang kat-en-muisspel met de antiterreureenheid. En elke melding moest serieus behandeld worden. Wat natuurlijk leidde tot ontruimingen en soms tot daadwerkelijk uitrukken van explosieve opruimingsdiensten. Dus dat kostte een hoop geld. En de Indiër die woonde in de Verenigde Staten, maar hij liep tegen de lamp omdat hij per ongeluk 1 keer zijn persoonlijke e-mailadres had gebruikt.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Ja, dat is ook niet handig. Als je zulke dingen doet, dan moet je daar ook een beetje van bewust zijn dat dat niet helemaal werkt. Zeg maar.
1: Ja, nou ja, hij was er wel in ieder geval een aantal jaar mee weggekomen, maar nu dus niet meer. Er wordt in ieder geval onderzocht hoe groot de omvang van de zaak precies is. En de man maakt gebruik van versleutelde communicatieplatforms, oftewel VPN's. En ook nog het dark web om zijn identiteit geheim te houden. Maar ja, als je dan via het dark web je identiteit geheim houdt, maar je gebruikt je eigen e-mailadres,
0: ja,
1: dan werkt het volgens mij
0: niet
1: helemaal.
0: Dat is niet helemaal handig inderdaad.
1: Ja, dat gebeurt allemaal in India. Nou, hij kon in ieder geval opgepakt worden op de luchthaven van Chennai, de hoofdstad van de Indiaanse deelstaat Tamil Nadu.
0: Oké.
1: Dus eind goed, al goed, zullen we maar zeggen. Ja.

0: muziek van eigen bodem hier in Dochtertumeur. Je hoorde Anouk en 3 Days in a Row.
1: Ja, wat ze dan precies doet, 3 dagen op een rij, dat weet ik niet.
0: Maar toen ik jong was, had ik ook wel die getallen, maar tegenwoordig niet meer, hoor.
1: Nee. In ieder geval, als het aan haar ligt, dan is het niet 3 dagen op een rij optreden.
0: Nee, dat zeker niet. Alleen de scheldebus.
1: Ja, daar heeft ze nu een of andere actie voor gestart, toch?
0: Ja, een crowdfunding actie voor de nieuwe CD.
1: Dat de fans zelf mogen betalen.
0: Ja, dat doe je goed.
1: Ja, maar Johan Derksen die heeft de eerste 1000 euro al gestort. Dus dat gaat goed.
2: Een duur cd'tje!
0: Ja, dat was een hele duur cd.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Terwijl die waarschijnlijk fysiek ook nog gewoon eens uitgebracht gaat worden.
1: Oh, dat zou ook best kunnen, ja. En dan moet je ook nog betalen om de mp3 te downloaden als
0: fan. Waarschijnlijk ook nog.
1: Ja. Maar ja, dat is wel, wel slim, hè. Misschien gaat het lukken, je weet het niet.
0: Ja, als het werkt.
1: Ja, waarom niet? En een 34-jarige vrouw uit Australië die is bevallen van een 1-eigen vierling.
0: Pardon?
1: Ja, dat schijnt ook te gebeuren. De 4 meisjes zijn op 14 juli via een keizersnede geboren. En de vrouw was 28 weken en 4 dagen zwanger. En had al 4 kinderen. Dus dan heb je er ineens achter rondlopen.
0: Ik denk dat man als man liever nog steeds in shock zit.
1: Ik denk het ook, ja. Alexa Bendel, die de moeder vanaf het begin van haar zwangerschap begeleidde, schat dat de 1-eigen vierlingen bij 1 op de 15 miljoen zwangerschap voorkomen. Dus 1 op de 15 miljoen en dan is zij de gelukkige. En dan wordt dus ook gewoon dezelfde placenta gedeeld, hè, bij die 4 kinderen. De moeder en haar man die hadden dus al die kinderen tussen de 1 en de 10 jaar oud. Dus dan is er werk aan de winkel, zullen we maar zeggen.
0: Ja, extra gewerkt worden om de luiers te kunnen betalen.
1: Ja, daarom heeft de moeder ook een online inzamelingsactie gestart. En het geld zal worden gebruikt voor medische kosten, reizen, dagelijks levensonderhoud en een busje met 10 of 12 zitplaatsen, dat schrijft ze. En de actie heeft al meer dan 66.000 Australische dollar opgebracht.
0: Als ze nog even doorgaan, kunnen ze touringcar aanschaffen.
1: Ja, die heb je wel nodig met heel het gezin ook. Dat kan niet anders.

0: Helemaal terug naar 1984, te deden we met Hans de Boy. En dan weet ik dat ik thuis ben. En daarmee is het even over 8:30. Hoogste tijd voor de nieuwsfeitjes.
1: Nieuws.
2: In delen van Nederland was er rond 10:30 gisteravond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht en Arnhem kwamen berichten van mensen die het lichtspoor in de avondschemering zagen. En volgens satellietdeskundige Marco Langbroek gaat het om een satelliet van Elon Musk's SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. En dat gebeurt doorgaans op hoogtes tussen de 90 en 50 kilometer. En vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat niet uit te sluiten.
0: En in Amsterdam gaat de World Pride van start. Een evenement dat erom draait dat LTBTI'ers zichzelf moeten kunnen zijn. Uit de vragenlijst die de NOS stories liet rondgaan komt naar voren dat veel queer jongeren zich op school, op straat en zelfs thuis niet veilig voelen.
2: En in het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een mogelijk vaccin tegen de Bundi Buyogo variant van Ebola. De ziekte gaat rond in het Congo en Oeganda en er bestaat nog geen vaccin tegen de nieuwe variant. 50 gezonde mensen tussen de 18 en 45 jaar die krijgen het vaccin om te kijken of het werkt. En hun antistoffen worden in de gaten gehouden. Ze worden niet aan Ebola blootgesteld en er zijn nog 3 andere vaccins in ontwikkeling. Maar die van de Universiteit van Oxford is de eerste in deze fase.
0: En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, kondigt buitenlandminister Plasencia aan. Hij schrijft dat Venezuela het vertrouwen in het strafhof is verloren vanwege politieke aanvallen. Ook vertoont het hof volgens hem vooringenomenheid door vooral zaken uit Afrika en Latijns-Amerika te behandelen.
2: En de Ierse politie heeft deze week een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland volgens de politie. En daar ging het om een zeer zware bom. En de auto waar de bom in vervoerd werd, werd tegengehouden op ruim een kwartier rijden van de Noord-Ierse grens. Het explosief was van hoge kwaliteit en klaar voor gebruik.
1: Weekend weerbericht.
2: Vandaag blijft het droog en schijnt de zon geregeld, maar er trekken ook wolken voorbij. Bij een matige westenwind wordt het 22 graden dicht bij de kust tot lokaal 29 in Limburg. En vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en valt verspreid een bui. De minima liggen dan tussen de 14 en 17 graden. En zondag trekken vanuit het westen diverse buien over het land. Slechts af en toe is er ruimte voor wat zon en het kwik stijgt naar 19 tot 22 graden.

0: Ja, op een gegeven moment komt er een kantelpunt, hè? Dan is dat dan is het les.
1: Ja, maar hij zat er hier nog middenin. Dus,
0: hij zat nog in zijn witte pookzweek waarschijnlijk.
1: Ja, maar deze plaat is ook alweer een aantal jaar geleden. Dus waarschijnlijk is hij inmiddels alweer toe aan zijn nieuwe vriendin.
0: Ja, Love You Less Part 2. Dat is een soort van opvolging.
1: Ja, precies. De families van twee Amerikaanse mannen die beschuldigen een ziekenhuis in de staat North Dakota van een enorme fout. Want het ziekenhuis zou de mannen bij hun geboorte per ongeluk hebben verwisseld. Nou, lekker dan. De fout die kwam bij toeval aan het licht toen een van de mannen, de 38-jarige Kyle Bylin, 2 jaar geleden met kerstmis een DNA-test als cadeau kreeg. En de uitslag van de test leidde hem online naar zijn echte biologische tante. Haar neefje, de eveneens 38-jarige Jeremy Morrison, deed ook nog een test. En de uitslag, die wond er geen doekjes om, want DNA kwam precies overeen. En Morrison die zegt ook dat hij overtuigd was zodra hij een foto van zijn broer van Bylin, zijn eigen broer dus, te zien kreeg. En hij realiseerde zich direct hoeveel ze op elkaar lijken. Dus die zijn gewoon in het ziekenhuis omgewisseld.
0: En dan,
1: dat schijnt toch vaker te gebeuren dan dat je denkt.
0: Er zijn ook films over, maar je ziet het gebeurt dus ook in het echt.
1: Ja, en dan heb je ineens een broer die gewoon 1200 kilometer verderop woont.
0: En die met jou gelijk de erfenis gaat delen. Ja. Dat is ook een dingetje,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, dat waarschijnlijk wel, ja.
0: Dan
1: denk je dat je alleen overblijft en dan, dan heb je maar ineens de helft. Ja,
0: ja, dat kan een dingetje zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, jij staat weer naast me. Ik heb hem in klaargezet. We gaan draaien aan het rad.
2: De ochtendroulette. Draai je genre.
1: Wat komt er nu weer uit, joh?
0: Zou het weer leuk zijn, een speciaal genre of zo, wat je niet alledaags hoort. Zo wordt het leuk.
1: Lijkt me wel leuk.
2: Het genre van vandaag is honky tonk.

0: laatste plaat die over social media ging.
1: Oh ja.
0: Over Twitter.
1: Ja, ik dacht toen ik deze plaat hoorde van... Ja, ook ja. Die plaat was er ook nog. Die plaat die 3 jaar geleden gemaakt is. Maar dit is al 15 jaar geleden.
0: Ja, dat bedoel ik. Je wordt ouder, papa.
1: Ja, en het gaat ook gewoon steeds sneller op de een of andere manier, hè?
0: Ja, hoe ouder je wordt. Ja. Jij bent een stuk ouder dan ik, dus ik heb er nog niet zo heel veel last van.
1: Nee. Jij hebt er totaal nog geen last van, zo gezegd.
0: Totaal niet.
1: En een man in de Amerikaanse staat Connecticut, die heeft een woning via een executieveiling gekocht. En heeft bij zijn eerste bezoek aan het huis 3 lichamen aangetroffen.
0: Oeh.
1: Nou, lekker is dat. De politie die onderzoekt de zaak en de nieuwe eigenaar Edward Marchan die kocht het huis met 4 slaapkamers in juni voor $525,000. Maar toen zaten er toch nog wel wat lijken in de kast.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk in deze.
1: De woning die staat in Burlington, een welvarende buitenwijk ten westen van Hartford. En hij kocht de woning vooraf, kon hij niet binnenkijken. En toen hij het huis na de aankoop trof hij dus 3 lichamen aan. En de politie spreekt van skeletresten. Een van de slachtoffers is trouwens geïdentificeerd als de voormalige mede-eigenaar van de woning. En ook haar 22-jarige zoon Brian, die werd dood aangetroffen. De identiteit van het 3e lichaam wordt trouwens nog onderzocht.
0: Dus, een beetje luguber.
1: Dan denk je gewoon rustig een huis te kopen en rustig te kunnen gaan klussen. En dan, dan kom je dat ineens tegen.
0: Echt wat lijken uit de kast.
1: Ja.
0: Hey, snel terug naar de muziek. Hier Somber en Homewrecker.

0: Dat is wel leuk, want ik was volgens mij een jaar of 7 toen deze plaat uitkwam in Nederland. Maar ja, mijn kinderen die zingen hem ook gewoon mee. En hoe komt dat? TikTok! Dus gewoon social media is die plaat weer helemaal hot. En dan doet iedereen ineens gewoon vrolijker mee. Bloem hoorde je overigens. En even aan moeder vragen.
1: Ja, was dit de eerste Nederlandse rapplaat of zo? Want
0: bijna.
1: Het eerste stukje. Dat lijkt er even op.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
2: Ga voor meer informatie.

0: Nog tot aan 10 uur zijn we bij je voor het ochtendhumeur. Het is vandaag wijn- en kaasdag. Nou, ik lust wel een lekker stukje kaas en een glaasje wijn zou er ook niet verkeerd bij zijn.
1: Precies.
0: Het is ook internationale rode schoendag. Ja, die heb ik niet.
2: Ik heb ze ook niet.
0: Nee, nee. Dus ik doe daar niet aan mee vandaag.
2: Ja, maak het uit wat voor schoenen. Mogen het ook sneakers zijn, rode sneakers?
0: Ja, er staat rode schoen, dus er stond niet bij dat hakje moet hebben. Okay. Het is ook vandaag Wereldverdrinkingspreventiedag.
2: Ja.
0: Kijk, daar komt er even... Nee, dat is roze. Maar goed, het is wel heel dicht bij roze. Of
2: precies.
0: Rood. Het is ook internationale dag voor vrouwen en meisjes van Afrikaanse afkomst.
2: Ja.
0: En het is vandaag internationale dag van het gerechtelijk welzijn.

0: Muziek van eigen bodem met Ilse de Lange. En So Incredible.
1: Ja, precies. So Incredible. Ochtendhumeur.
0: Sport. We beginnen met voetbal. Mark van Bommel wordt bondscoach van België. Hij is bij de Rode Duivels opvolger van de Fransman Rudy Garcia, die het met de Belgen op het WK tot de kwartfinale schopte en toen afzwaaide. De 79-voudig international en voormalig trainer van PSV, VfL Wolfsburg en Royal Antwerp heeft een contract getekend tot en met het EK van 2028.
1: En zeilster Maxime van de Werken Jonker heeft bij de Grand Slam wedstrijden in de ILCA 6-klasse geen medaille veroverd. Ze eindigde in San Pedro als vijfde. Roos Wind die legde voor de Californische kust beslag op de zevende plaats.
0: Nog meer voetbal, want Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. De 59-jarige trainer is de opvolger van Julian Nagelsmann die na het WK vertrok. Duitsland verloor op het WK in de tweede ronde na penalties van Paraguay. De Duitser heeft getekend tot en met het WK van 2030.
1: En dan gaan we verder met waterpolo, want de Nederlandse waterpolosters die hebben bij de wereldbekerfinale een klinkende zege op Italië geboekt met 12-15 en zijn daardoor op de vijfde plaats geëindigd.
0: Nog meer voetbal, van Dirk Lucassen heeft getekend bij Rode Ster Belgrado. De 31-jarige verdediger en Ghanese international komt over van het Cypriotische Paphos. Lucassen kwam eerder uit voor PSV en AZ.
1: En dan gaan we tennissen. Yannick Sinner die heeft zich afgemeld voor het mastertoernooi van Montreal. En volgens de Italiaanse nummer 1 van de wereld moet hij zijn gezondheid even voorrang geven.
0: Frenkie de Jong is de komende maanden uitgeschakeld met een knieblessure. De middenvelder van FC Barcelona liep de blessure op tijdens het WK, maar speelde toch door. De schade blijft nu ernstiger, of blijkt nu ernstiger dan in eerste instantie was gedacht.
1: En LeBron James die heeft voor 2 jaar getekend bij Philadelphia 76ers. De 41-jarige topscorer aller tijden in de NBA komt over van Los Angeles Lakers.
0: Tot zover de sportfeitjes in het ochtendhumeur.

0: Louis Capaldi in Someone You Loved. En ik ga niet meer zeggen van hoe lang dat geleden is, want waarschijnlijk al veel langer dan dat je denkt.
1: Jij zit echt in een weekendtip dadelijk na 10 uur, heb ik het idee.
0: Ja, inderdaad. Ja. En dat kan helemaal niet, want als je naar buiten kijkt is het gewoon ontzettend lekker weer. Dus je kan helemaal niet in een dip zitten nu.
1: Gaan we ook niet doen. Hey, nee. Ik heb nog wel bijzonder nieuws, want jij zegt net lekker buiten, lekker weer. Maar het komt uit Twente, want hij heeft het afgelopen dinsdagnacht aan de grond gevroren.
0: Wat? Dan ben je niemand.
1: Ja, serieus. Midden in de zomer op 10 centimeter hoogte daalde de temperatuur naar -0,1 graad. En zo laat in juli is dat nog nooit eerder gemeten sinds de meting is begonnen. Wat nou global heating? De grondvorst in juli is sowieso zeldzaam. Sinds 1971 gebeurde het pas 9 keer. Een opmerkelijk record dus, midden in hoogzomer.
0: Ongelooflijk zeg.
1: Ja, ik hoorde zelfs dat ze alweer gewoon bij elkaar gekomen zijn om te kijken of er eventueel op korte termijn een LFC-tocht gereden kan worden.
0: Ja, dat moet wel gaan gebeuren. Dat kan gewoon niet anders. Nachtvorst, man, houd toch op.
1: Komkommertijd, denk ik eerder.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar in ieder geval is het hier nog niet gemeten in Ridderkerk, dus dat is wel fijn. Hier wordt het 27 graden volgens mij. Best wel lekker.

0: You Make Loving Fun. Over wie zou ze het hebben? Ik weet het niet.
1: Ik ken ze niet. Dus het,
0: ja, waarschijnlijk over Mick Fleetwood natuurlijk. Daar ging het toch altijd over die relaties
1: toen
0: tussen
1: wel.
0: Hun twee.
1: Ja, toen wel. Ja.
0: Daar zijn we nog lang niet aan toe. Wacht, we gaan wel heel hard. We gaan nog niet het weekend weerbericht doen. We gaan gewoon eerst het nieuws doen.
2: Nieuws.
1: IJsstation Tialf in Heerenveen is aangevallen door cybercriminelen. De groep eist volgens RTL Nieuws losgeld van het schaatsersbaanstation en dreigt alle gestolen data op het dark web te zetten. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Na onderzoek bleek er volgens het stadion dat deze data operationeel niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest.
0: En in delen van Nederland was rond 22:30 een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht en Arnhem kwamen berichten van mensen die het lichtspoor in de avondschemering zagen. En volgens satellietdeskundige Marco Langbroek gaat het om een satelliet van Elon Musk's SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. En dat gebeurt doorgaans op hoogtes tussen de 90 en 50 kilometer.
1: De politie heeft in de eerste nacht van het gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch ruim 20 bekeuringen uitgeschreven. De hoogte van de boetes wordt later bepaald door het OM. De komende 3 maanden mogen de mensen in grote delen van de wijk tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's morgens niet op straat zijn zonder goede reden. Burgemeester Schouten nam de maatregelen om overlast tegen te gaan. Bewoners klagen al jaren over jongeren en van helders die in de S-herrie komen schoppen.
0: En hoofdaanklager Karim Kaan van het ICC, het Internationaal Strafhof, wordt ontslagen. Een assistent beschuldigt hem van seksueel wangedrag. En het ICC zag na onderzoek ook ernstig wangedrag. Kaan werd in 2024 beschuldigd en heeft de aantijgingen ontkend. Eerder deze maand sprak de medewerkster zich voor het eerst publiekelijk uit. En ze sprak onder meer over haar ongelijke positie. Wat volgens mij veel mensen niet begrijpen is dat mensen Kaan niet alleen mijn baas was, maar ieders baas.
1: Ja, de Ierse politie heeft deze week een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. Volgens de politie ging het daar om een zeer zware bom. De auto waarin de bom vervoerd werd, werd tegengehouden op ruim een kwartier rijden van de Noord-Ierse grens. Het explosief was van hoge kwaliteit en klaar voor gebruik.
2: Weekend weerbericht.
1: Vandaag wordt het een heerlijke zomerdag met flink wat zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het blijft droog en bij weinig wind loopt de temperatuur op naar ongeveer 26 graden. Morgen ziet het weerbeeld er anders uit. Dan overheerst de bewolking en kan af en toe wat regen vallen. Al lijken de hoeveelheden beperkt. Het wordt zo'n 22 graden. Vanaf dinsdag keert de zomer in volle kracht terug met oplopende temperaturen. En later in de week kan het zelfs tropisch heet worden met mogelijk rond de 35 graden aan het eind van de week.

0: de zon druipt je speakers uit met deze plaat, man.
1: Zomer. Zomer. In Ridderkerk.
0: Ja, precies. Ja, wacht eventjes. Het is tijd voor wat anders natuurlijk. Ja, je bent helemaal van slag op de een of andere manier. Ik weet niet wat het is.
2: Shownieuws.
1: Ja, we beginnen met Mark Anthony, want hij is opnieuw vader geworden. De 57-jarige Latin-zanger en zijn vrouw hebben een dochter gekregen. Het meisje heet Myla. Het stel maakte het nieuws bekend via Instagram. En voor Anthony is het zijn 8e kind. Zo. En de zanger, bekend van wereldhits als en meerdere Grammys, trouwde in 2023. En samen hebben ze ook een zoontje, de 3-jarige Marco.
0: En Vivienne Jolie Pitt die wil de achternaam van haar vader officieel laten schrappen. Dat meldt People. De 18-jarige dochter van acteur Angelina Jolie en Brad Pitt die gebruikte de achternaam al jaren niet meer. En ze wil haar naam laten veranderen van Vivienne en Marceline Jolie Pitt naar... Nou, gewoon Jolie eigenlijk, haar achternaam. Ze is trouwens niet de eerste die dat doet, want er waren al meerdere kinderen uit het huwelijk die dat wilden. En Pitt en Jolie die maakten in 2016 bekend uit elkaar te gaan. Na 2 jaar huwelijk en een relatie van ruim 10 jaar. Hun scheiding werd eind 2024 afgerond, maar de twee zijn nog altijd verwikkeld in een juridisch conflict over de Franse wijngaard Château Mirival. En daarnaast beschuldigde Jolie haar ex-man eerder van mishandeling.
1: Ja, de familie Meiland gaat tijdelijk het boerenleven ontdekken. Voor hun eerste programma RTL nemen Martien, Erika, Montana en Maxime een melkveebedrijf in Friesland over. Ze verzorgen daar zo'n 70 koeien die dagelijks gevoerd en gemelkt moeten worden. De opnames zijn inmiddels begonnen en het nieuwe programma is vanaf volgend jaar op RTL te zien.
0: En Chris Brown die heeft vrijdag bekend schuldig te zijn aan openlijke geweldpleging. Dat meldt persbureau Reuters. De Amerikaanse zanger zou in februari 2023 een muziekproducent met een tequila fles hebben geslagen in een Londense nachtclub. En Brown en zijn medeverdachte Omulu Akinolu die bekende onwettig geweld te hebben gebruikt of daarmee te hebben gedreigd. En daardoor zou het slachtoffer voor zijn of haar veiligheid hebben gevreesd. Dat staat in de aanklacht. De 37-jarige artiest is in het verleden ook al in verband gebracht met geweldsincidenten. En Brown en zijn 40-jarige medeverdachte horen hun straf in oktober in het Londense Southwark Crown Court.
1: Ja, tot zover de showbiz nieuwtjes. Ze zijn de jarig in showbizland.
0: Ja, wil je het echt weten? Ik neem de lijst even met je door. Paul Groot, Nederlandse acteur, cabaretier en tekstschrijver. Hij wordt 59 en Matt LeBlanc, de Amerikaanse acteur, hij wordt 59 eveneens. Charlotte Bessijn, de Nederlandse actrice, die moet je kennen als Barbara Fischer in GTST.
1: Ja, gaat bij mij ook geen lampje branden, maar ja. Je weet dat ik niet zo heel erg begaan ben met die soap.
0: Niet heel erg, nee. Zij wordt 64. Bobby Eakes, de Amerikaanse actrice, zij wordt 65. En Didi, de Nederlandse zangeres, die had ooit een hit met I Put a Spell on You in 78. Zij wordt 70, heb ik er nog eentje voor je. Connie Breukhoven, oftewel Vanessa, zij wordt vandaag 75 jaar.

0: Ja, hij vraagt toestemming aan zijn schoonvader, maar hij denkt van het maakt helemaal niet uit wat je zegt, want ik trouw toch wel met hem.
1: Ja, wat je zegt, maakt me niet uit, ouwe, ik doe het toch wel. Het is even voor de show.
0: Ja, even voor de show, ja.
1: Een opmerkelijke blunder in een Frans ziekenhuis. Want een 17-jarig meisje zou worden geopereerd aan haar enkel, maar toen ze uit haar narcose wakker werd, bleken haar 4 verstandskiezen te zijn verwijderd.
0: Huh?
1: Nou ja, dat dus. Ze was verwisseld met een andere patiënt. En volgens haar moeder zei de chirurg direct na de operatie dat hij een grote fout had gemaakt en bood hij zijn excuses aan. De enkeloperatie die vond niet plaats. En de ouders hebben een klacht ingediend en eisen een schadevergoeding. Het ziekenhuis onderzoekt hoe deze verwisseling kon gebeuren. Nou vraag ik me af of dit dan de tweede was, dat ze bij de tweede erachter gekomen zijn met de eerste. Want anders ging er één voor verstandskiezen en die heeft nu
0: Ik vraag me ook af, is dat dan dezelfde chirurg? Dat is toch
1: Je zou zeggen dat dat twee aparte disciplines zijn.
0: Ja, dat lijkt me ook, ja. Maar misschien is dat in Frankrijk gewoon gecombineerd. Dat zou natuurlijk best kunnen.
1: Multiskill.
0: Ja, multiskill. Nou, ik vind het maar vreemd. Ik dacht dat niet meer kon tegenwoordig, maar helaas wel.

0: Ja, zitten ze nu echt op de top? Of elke keer dacht ik dat, maar gingen ze nog steeds hoger. Dus misschien zijn ze nog steeds niet op de top van...
1: Nou ja, goed, ze hebben toch aardig wat zaaltjes voorgespeeld recentelijk. Dus ja, het absoluut. Gaat best goed.
0: Ja, dat gaat zeker goed, ja.
1: Het is weer voorbij het ochtendhumeur. Volgende week natuurlijk om 8 uur zijn we er weer. We schakelen zo over naar de studio hiernaast.
0: Ja,
1: nou, prettig weekend.
0: Okay, veel plezier met prettig weekend en tot volgende week.
1: Daag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Goedemorgen.

Hartelijk goedemorgen en welkom bij Prettig Weekend, het informatieve programma op de zaterdagochtend te beluisteren bij Atos Radio en Radio Ridderkerk. Tot 12 uur zijn we aanwezig, daarna is er ook nog een grensloos weekend op de radio. Met andere woorden, ook met het komende zonnige, mooie, warme zaterdag weer zijn wij gewoon aanwezig op de radio. Nieuws en informatie bij ons dan dus uit Zwijndrecht, uit Hendrik Ido Ambacht, Heer Jansdam en Ridderkerk te beluisteren. We hebben een paar leuke onderwerpen klaar liggen om voor aanwezig te zijn. Kijk even op onze website voor de aanvullingen en nog meer contactgegevens voor tips. atosrtv.nl en rtvridderkerk.nl. Mooi dat hij er weer is. Ik heb het over Remco Veldhuis. Hij doet vandaag de techniek, presentatie, Aad Hoogrijk en de muziekkeuze. Als gebruikelijk in Prettig Weekend is van Kees Fles Junior.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Zomervakantie is begonnen, het zonnetje schijnt en de lucht is blauw. Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Aad.
1: Kunnen we gaan zeilen?
2: Zeilen?
1: Ja, sail away. Dus ik denk van nou, ja, waar gaan we zeilen?
2: Zeilen, ja.
1: Is de wind?
2: Kom al, ja, op het water wel.
1: Ja, dan is de zomerdag...
2: Niet al te veel, maar...
1: Is goed genoeg, toch?
2: Morgen wel.
1: We moeten allemaal een beetje weer erin komen, het zeilen. Ja. En dan aan het eind van de zomervakantie gaan we weer als één komeet... gaan we dan over het water in. Het weerbericht dat is weer even van het was koel, maar ik krijg het idee dat het weer voorbij is met het koele weer.
2: Klopt, ja. Ja, echt heel koel was het ook niet, maar het was gematigd zomerweer en met temperaturen een beetje rond het langjarig gemiddelde. Mm-hmm. En gisteren was het alweer wat warmer, 25 plus alweer.
1: Ja.
2: Verder een vrij droge week met een paar lichte buitjes. Maar ja, dat stelde niet zo heel veel voor eigenlijk.
1: Nee, we hebben er niks van gemerkt. De regenton is amper gevuld.
2: Ja, het regende ook met name in de nacht af en toe. Maar het bleven vooral echt hele lichte buitjes.
1: Ja, is geweest, het is klaar of komt er nog meer regen aan?
2: Ja, maar vandaag niet.
1: Oké, laten we dan bij vandaag beginnen op de slotverrekening. We zien nu de zon schijnen.
2: Klopt. Nee, het is mooi weer op dit moment. Zon, een paar wolkenvelden van eigenlijk een oud front wat overtrekt. En daar zit verder geen neerslag in, maar wel nog wat restbewolking. Hoort bij een lage drukgebied wat op dit moment bij de Faroe-eilanden ligt. En dat trekt verder richting het noordoosten. En daar hangen een aantal frontsystemen omheen. En die gaan ons pas eigenlijk vannacht en morgen bereiken. Vooruit vandaag dus veel zonneschijn, denk ik. De bewolking die zal nog wat verder oplossen. En vanmiddag dan zullen er ook alweer wat stapelwolken ontstaan. Bij niet al te veel wind uit een westelijke richting... kan de temperatuur wel flink oplopen naar een graad of... 26 tot 28, denk ik,
1: wel
2: in de regio. Ja.
1: Dat begint toch weer een beetje op het zomerse weer te lijken.
2: Ja.
1: Is dat blijvend?
2: Voorlopig even wel. Mm-hmm. Maar er komt wel even een dipje tussendoor. Want vanavond en vannacht dan blijft het in eerste instantie nog wel helder. Maar in de loop van de nacht dan zien we de bewolking gaan toenemen vanuit het noordwesten. Dat is op nadering van een front wat over gaat trekken. Morgen overdag in de ochtend met af en toe wat lichte regen. Ik denk niet dat er heel grote hoeveelheden vallen. Maar het zou wat meer kunnen zijn dan afgelopen week het geval was. Vannacht temperatuur van een graad of 15. En dan morgen dus een bewolkte start met af en toe lichte regen. Als het front voorbij getrokken is, dan zullen we misschien de zon een klein beetje gaan zien. Maar tegelijkertijd kunnen er ook weer buien ontstaan die over gaan trekken. En dat hebben we dan met name in de middag en misschien ook nog wel in de avond. Dus ja, morgen toch een wat wisselvallige dag waarschijnlijk. Zonder enorm grote hoeveelheden neerslag. Maar het hangt ook een beetje af waar de buien vallen natuurlijk. De temperatuur die doet morgen wel een gevoelige stap terug naar een graad of 22. En de wind die blijft... die trekt wat aan uit een westelijke richting. Windkracht 3 tot 4.
1: Oké, en dat was dan, krijg ik het idee, alles wat minder was. En dan wordt het alleen maar weer meer.
2: Ja, nou maandag dan hebben we nog wel te maken met een enkele bui in de omgeving. Ook temperaturen die nog wat gematigd zijn, een graad of 22. Maar de dagen daarna dan zien we eigenlijk een hoger drukgebied... wat ten westen van Frankrijk ligt. Dat trekt richting Centraal-Europa en Oost-Europa in de komende week... En dat gaat bij ons zorgen voor een zuidelijke aanvoer. Met aanvoer van warme lucht tot zeer warme lucht. Dinsdag een graad of 28 al, denk ik. En droog met veel zonneschijn. En dan de woensdag en donderdag lijken op dit moment de warmste dagen te worden. Met temperaturen boven de 30 graden. Mogelijk zelfs ruim boven de 30. Mm-hmm. Tot 34 graden wel mogelijk.
1: Oeh.
2: Misschien zelfs nog een graadje meer. Op beide dagen wel droog. Alleen op dit moment wordt er een voren berekend op de donderdag. Dat is eigenlijk een gebied met twee tegengestelde windrichtingen. Mm-hmm. We zien het ook wel eens een soort zeewindfront... waarachter dus wat koelere luchtsoort zit. En je wordt nu berekend op de donderdag... dat het in de loop van de dag wat verkoeling zou kunnen brengen... in ieder geval de westelijke helft van het land. Maar dat is nog onzeker op deze termijn. En ook de dagen daarna is de verwachting vrij onzeker. Alles hangt af van de positie van het hoge drukgebied boven Centraal-Europa. Als dat iets verder naar het oosten trekt, dan gaat de ergste warmte aan ons voorbij. En dan blijft het wel zomers warm, dat sowieso, maar geen tropische excessen meer. Maar mocht dat hoge drukgebied iets dichter in de buurt liggen en een lage drukzone boven de oceaan iets verder uitzakken, dan zouden we zomaar nog in die tropische

0: frisse lucht kunnen blijven. Dus dat is even de grote onzekerheid voor komend weekend.
1: Je is weer een week weg, hè, zeg jij dan altijd. Ja. Dus het kan nog een hoop gebeuren. Ja. En toch vraag ik het je aan je, want we zitten nou eenmaal in de zomervakantie die net begonnen is. Hoe gaat het, denk jij, na het komend weekend eruit zien?
0: Nou, voorlopig lijkt het wel op dat we voor langere tijd met een wat meer zuidwestelijke aanvoer te maken krijgen. Deze week was het meer noordwest met wat koelere lucht. Maar die zuidwestelijke aanvoer die zorgt in ieder geval voor toch wel aanhoudend goede temperaturen. Mogelijk dus wel zeer warm, maar... voor veel mensen zal het ook niet erg zelfs de scherpste kantjes daarvan afgaan. En ja, echt wisselvalligheid zit niet echt in de pijplijn. Het zou natuurlijk altijd kunnen dat er een paar verspreide onweersbuien gaan vallen. Maar op dit moment is er geen omkeer in zicht naar een heel wisselvallig koel zomerweer. Dat zit niet in de modellen voor zover we nu kunnen zien.
1: Ja, ja, en de droogte die gaat dus ook blijven.
0: Ja, de droogte blijft helaas... Ja, toch wel doorgaan. Ja.
1: En dat gaat langzaam maar zeker toch wat problemen opleveren. Al merk je dat thuis niet per se meteen. Maar ik denk ook aan de andere kant. We komen er nog genadig af, hè, als je de berichten hoort over Europa.
0: Ja. Nee, in Nederland valt het best wel mee. En geen grootschalige problemen. Behalve van wat algemene watertekorten en dalende rivierstanden. Die wel impact hebben op het scheepvaartverkeer. En op beregening voor de boeren natuurlijk. Maar geen grote natuurbranden gelukkig. Of andersoortige vervelende dingen.
1: Nee. Dus eigenlijk zou je zomervakantie gewoon thuis kunnen blijven vieren. En je portemonnee gevuld.
0: Ja, dat zou prima kunnen. Alleen ja, de meeste mensen die hebben toch al een half jaar tot een jaar geleden geboekt. En op die termijn weet je dat nooit, hè?
1: Nee, toen was het heel vervelend weer een half jaar geleden.
0: Maar voor mensen die een last minute willen, die kunnen prima in eigen land blijven.
1: Je zou haast vergeten, maar een paar maanden geleden zaten te zuchten onder een dik pak sneeuw.
0: Ja.
1: En als je eraan denkt, dan koelt het alweer lekker af, hè?
0: Ja.
1: Dus toch, misschien moeten we daar maar eens aan terugdenken dan. Ja, nee, ik ga niet vragen over een witte kerst. Mensen die op vakantie gaan in Europa, ik zei het dan heel klein beetje. Is het allemaal een beetje uit te houden?
0: Ligt er een beetje aan waar je zit. Zolang je in Scandinavië zit, is het wat wisselvalliger en wat koeler. Ook op de Britse eilanden, daar is het best aardig weer overigens. Maar de temperaturen wel iets lager, behalve in de omgeving van Londen. Centraal-Europa wordt wel erg warm de komende week, hoor. Temperaturen toch op wat grote schaal richting de 35 graden. Met eerst ook nog wat onweersbuien, met name in het weekend ook in het Alpengebied. Maar daarna wordt het ook daar volgende week stabieler onder invloed van dat hoge drukgebied en wat naderbij komt. We zien op dit moment ook nog wat onweersbuien boven het zuiden van Frankrijk. Maar ja, met dat naderende hoog zullen ook die buien langzaam verdwijnen. Heet vooral in Spanje en Portugal komende week, denk ik. Maar ja, dat zijn de mensen daar op zich wel gewend.
1: Mm-hmm.
0: En iets minder heet in het zuidoosten van Europa, in Griekenland en dergelijke, Turkije. Daar is het wel warm, maar niet extreem heet. En Italië ook een beetje een scheiding tussen noord en zuid. In het noorden in de berggebieden toch wel kans op wat onweersbuien. Maar volgende week gaat het daar ook stabiliseren.
1: Mm-hmm.
0: Met vooral hoge temperaturen in de bekende gebieden. In Sicilië en ook Toscane, ja.
1: Wat is jouw favoriete vakantieweer?
0: Toch wel droog en veel zon.
1: Ja.
0: Het hoeft voor mij geen 35 plus te zijn, hoor. Maar als het gewoon een graad of 30 is met een windje erbij, dan vind ik dat wel heerlijk.
1: Jij gaat naar Zweden binnenkort.
0: Ik ga iets zuidelijker.
1: Oké. Okay. Wens ik je vast een fijne vakantie. Ja. Wat bedankt voor je bijdrage en bedankt voor het mooie weer. En voor nu een bijzonder prettig weekend.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Voor de mensen die lekker buiten willen zijn met dat mooie weer en ook nog een beetje wat willen opsteken van hun eigen omgeving, die kunnen komende zaterdag dan door Bonnes Noord gaan lopen. Is dat niet zo?
2: Nee, dat is niet
1: komen.
2: Ja, inderdaad, maar het is vandaag zaterdag. Hè. Dus,
1: ja, maar het is toch nog niet 1 augustus?
2: Nee, 1 augustus, klopt precies.
1: Dus
2: nee,
1: dan,
2: sorry.
1: Wie van ons twee is er nou al buis?
2: Ik.
1: We beginnen opnieuw. Aart van Dracht, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan wandelen door Bonnes Noord. Wat is daar nou toch voor leuks aan heel dat Bonnes Noord dan?
2: Oh, dat is de oudste uitbreiding eigenlijk. Dat is het oudste stukje van Bonnes wat er op dit moment nog is.
1: Ja, willen we daar rondlopen?
2: Jazeker.
1: Ja, goed. Nou, dan moeten we het daar eens even over gaan hebben.
2: Ja. Nee, dit is gewoon een stukje over de historie van Bonnes. En dan pak je het oudste gedeelte, vind ik het altijd het meest attractieve.
1: Ja.
2: Om er wat over te vertellen van hoe de mensen leefden en woonden en werkten. Want ja. die drie waren daar bij elkaar.
1: Zeker. En dan gaat iedereen weer ontzettend zitten te schelden zoals dat altijd is in de Facebookgroepen en alles. Van ja, ze hadden die dijkhuizen niet moeten afbreken en de kantine van Boele is weg. En ja, die kan allemaal niet meer laten zien dan.
2: Jawel.
1: Oh,
2: dat kan ik wel laten zien, maar ik neem foto's mee.
1: Ja, maar goed, we hoeven niet voor te gaan wandelen. We willen natuurlijk alles zoveel mogelijk zien.
2: Ja, maar het is wel leuk om ter plekke te laten zien hoe het er ook uitgezien heeft.
1: Juist.
2: Ja, en, want anders, ja, vertel maar, hoeveel mensen weten nog aan te wijzen waar de kantine van Boende stond?
1: Nou, dat zullen er misschien niet zoveel meer zijn.
2: Nee, dat wordt dus steeds minder in ieder geval.
1: Ja, duidelijk. Dus, en er komt natuurlijk ook het verhaal wat er dan gebeurde en waarom het bijzonder was.
2: En dat komt er ook. En het is. Ik vind wel. Wat denk je dat nou de oudste wat te zien is in Bonnes? Wat is het alleroudste?
1: Het alleroudste. De grenspaal bij Rotterdam?
2: Precies, helemaal.
1: Dus heb ik hem goed?
2: 1746.
1: Is die al zo oud?
2: Ja, die is net zo oud als Huis ten Donk.
1: Oké. Okay.
2: Dat is volgens mij geen toeval.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Gaan we dat horen? Of dat er toeval is of niet.
2: Dat zijn dingen waar ik ook geen antwoord op weet natuurlijk. Hè.
1: Nee, oké. Okay. Maar goed, ik ben
2: nieuwsgierig en dan probeer ik het uit te zoeken. Maar niet altijd valt er een antwoord.
1: Nee, oké. Okay, maar ik ga een historische rondleiding met een gids die alles weet doen, toch?
2: Bijna. Op zijn minst bijna. Ik wil wel een voorbehoud erin hebben.
1: Nee, dat is goed. Dan gaan we die slag om de arm houden. Hoe lang gaat de wandeling worden?
2: Nou, ik denk dat het 1,5-2 uur worden.
1: Dus je moet wel de stevige schoenen aan.
2: Ja, stevige schoenen. Ik heb er nog een klein verrassingje ingebouwd dat we nog ergens iets gaan bekijken. Binnen kunnen komen ergens. Dat heb ik de vorige wandeling ook gedaan en dat is me goed bevallen. Maar niet altijd. Op elke route heb ik iemand die dat weet en die dat leuk vindt om het iets open te stellen. Dus in dit geval is het weer een mogelijkheid.
1: Ja.
2: Maar, en die verklap ik natuurlijk niet.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Een tipje van de sluier vind ik wel leuk trouwens.
2: Ja, nou wacht afgelopen mee.
1: Nou goed, is dat nou een wandeling waar iedereen aan mee kan doen of moeten we opgeven van tevoren?
2: Het is om 2 uur verzamelen bij het wijkvoorzieningencentrum ofwel de Noordhaven. Dus de wijkvoorzieningencentrum. Centrum Bonnes heet dat tegenwoordig. Nou, en je hoeft je niet aan te melden. En ik heb gemerkt dat mensen met aanmelden toch terughoudend zijn. Mm. Ik heb het in het centrum heb ik 2 wandelingen gedaan met aanmeldingen. Nou, er kwamen er rond de 10. En ik had de vorige maand had ik in Slikkeveer. En daar had ik de 30.
1: Juist.
2: En zonder aanmelding.
1: Zit dus in de verplichting, hè?
2: Ja, er zit geen verplichting in en het is leuk als je denkt van, nou, ik heb lekker zin om mee te doen. Kom kijken. Doe mee.
1: Laten we even door Bonnes gaan vooruit lopen dan. Wat zijn de dingen die we zien in het oude Bonnes?
2: We beginnen gewoon bij de Noordhaven. We lopen dan langs de bibliotheek. Dat weten de mensen, denk ik, ook niet meer. Dat die bibliotheek, of de Visio is dat tegenwoordig.
1: Ja, ja.
2: Maar die is ooit geschonken door Boele Bonnes. Toen die het Duizendse schip te water liet.
1: Oh.
2: En toen hebben ze 50.000 guldens geschonken aan de gemeente. Maar met de opdracht erbij, er moest een bibliotheek komen in Bonnes.
1: Ja.
2: En dat gebouwtje waar nu de Visio in zit, aan de Maastraat heet geloof ik daar.
1: Ja.
2: Ja, en daar, dat is er nog van over. En er stond vroeger een heel plaket hing eraan met dat de schenking was van Boele Bonnes.
1: Oh, bestaat dat nog, dat plakkaat?
2: Ik heb er een foto van.
1: Die gaan we zien natuurlijk. Maar het wordt hier gewoon gezellig en dolle boel. Er is natuurlijk heel veel te doen geweest in Bonnes. De scheepsbouw en al dat soort van zaken.
2: Ja, ja.
1: Daar zal vast over gaan.
2: Daar komt er over. De scheepsbouw gaat het over. Maar het is ook nog steeds een heel belangrijk voor de polders waar we in leveren. Want we leven in de polder. In Ridderkerk is de oud- en nieuwrijen waard. Uh-huh. Is eigenlijk, die wateren allemaal af. En dat is dus ongeveer de gemeente Ridderkerk. Behalve Rijsoord, wat deel in de Zwijndrechtsewaard ligt. Uh-huh. Is alles waterd af via het gemaal in Bonnes. En dat is al sinds 1441 zo.
1: Eens kijken.
2: Dus.
1: En het heeft toch nog een paar keer nat gestaan. Maar dat zal niet aan een gemaal hebben gelegen, vermoed ik.
2: Buitendijks natuurlijk, hè. Want het is na 1441 volgens mij hebben het niet meer blank gestaan.
1: Nee?
2: Nee. Nee, dat is op zich ook al een leuk feit.
1: Dat is ook wel een mooi feit. Maar goed, dat hebben we dan nu al verklapt.
2: Ja.
1: Maar we nemen gewoon nog een keertje mee volgende week.
2: Maar we lopen dus langs de boezem.
1: Ja.
2: En waar de boezem vroeger was. En ik vertel wat de boezem is. Want dat weet natuurlijk ook niet iedereen meer. Want dat is al sinds 1880 bestaat die eigenlijk niet meer.
1: Uh-huh.
2: Maar dat is de plek waar nu de wijk Waterland in gekomen is. Die heet niet voor niks zo.
1: Juist, dat is daardoor gekomen. Daar wordt ook doorheen gelopen.
2: We lopen er langs.
1: Even zwaaien.
2: Voor de rest is het een prachtige woonwijk. Maar het is een historische wandeling. Historisch is er niet zoveel te zien.
1: Er staan nog een hoop oude huizen natuurlijk.
2: In Waterland niet.
1: Nee, Waterland niet, maar doe de rest van Bonnes toch wel.
2: De rest, er zijn huizen vanaf 1910. Dat is de oudste wat ik nu op dit moment weet ongeveer. En er zijn ook monumenten. Officiële gemeentelijke monumenten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er komt een wandeling langs.
2: En er komt de wandeling langs, ja.
1: En komen er ook nog spannende verhalen over wie er vroeger woonde en wat er allemaal gebeurde? Of is dat te enthousiast?
2: Nou, dat komt er. Ik heb nog verhalen dat er vroeger buitenplaats gestaan heeft. Maar die is al in 1796 afgebroken. Maar er heeft een soort Huis ten Donk gestaan.
1: Ah. En dat krijgen we allemaal te horen.
2: En die heette Waterrijk. En er werd ook wel Bonnes genoemd. Ik kan ongeveer de plek aanwijzen. Ik weet het niet precies. Maar
1: en zijn daar nog oude tekeningen van die we kunnen zien?
2: Nee,
1: dat niet.
2: Ook dat niet.
1: Dat is wel jammer.
2: Dat is wel jammer, ja.
1: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, we krijgen van alles te zien. Ik denk van, nou ja, pak je kans.
2: Ja, nee, maar je zult vooral veel horen. En je kunt er ook je fantasie bij op loslaten natuurlijk. Hè. Maar die buitenplaats, die was zo lang. Die ging een strook achteruit vanaf de dijk. Tot aan waar nu de Ridderster is.
1: Dat is een end?
2: De Hoge Weg.
1: Ja.
2: Heette dat toen.
1: Ja.
2: Daar is de Ridderster overheen gelegd.
1: Ja, duidelijk. Oké. Dus, maar goed, zover gaat de wandeling dan weer niet.
2: Nee, zo gaat hij niet. Nee, want we pakken een stukje over het voormalige trein van Boelen lopen we heen.
1: Mm-hmm.
2: En we pakken het oudste gedeelte ongeveer. En tot de meest zuidelijke. Dat is eigenlijk het winkelcentrum van Bonnes. Het is het meest zuidelijke. En daarna is het pas na de jaren 70 gekomen.
1: Ik hoor wat over het oude terrein van Boelen. En daar was vroeger natuurlijk ook dan die pier en alles.
2: Ja.
1: Ja, dat zijn ook alleen nog verhalen.
2: Ja, dus jammer dat we dat niet meer aan kunnen wijzen eigenlijk.
1: Nee.
2: Hè? Want dat vond ik, ja, het was wel vrij recent. Want die pier, die was van 1983 en 4 jaar later ging Boelen failliet.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze hebben hem nauwelijks kunnen gebruiken. Er zat een droogdok, kon daarin varen. En, maar die moest afgebroken worden. Want ja, de hoge flatgebouwen die gingen aan de wandel. En er moest een steunberm komen.
1: Ja.
2: Ja. En toen Rijkswaterstaat wel compensatie. En toen moest de pier weg. Dat was iets wat voor hun toch al een sta in de weg was. En die hebben gedacht, nou, dat eisen we dat die pier weggaat.
1: Ja, geregeld is dat.
2: Ja. Maar er komt ooit nog eens een keer, ik denk volgend jaar, een nieuw logo van Boelen komt op het restantje van die pier te staan. Daar is de gemeente mee bezig.
1: We zijn heel erg benieuwd. Dit en nog meer spannende zaken volgende week zaterdagmiddag vanaf 2 uur in Bonnes.
2: Ja.
1: Het wijkvoorzieningencentrum kan gewoon meelopen als je zin hebt. Zonder toestanden, dus dat is geregeld. Aart van Dracht die verzorgt dan de rondwandeling en die heeft de mooiste verhalen erbij. We hebben nou al een voorproefje gehad, maar ik heb het idee dat we nog lang niet alles hebben gehad. Maar goed, dus volgende week pas. Ga je vanavond nog wat leuks doen?
2: Ja, ik heb vanmiddag ook nog een leuke rondleiding. Die is in Huis ten Donk. En ik heb toevallig net nog even gekeken. Er zijn nog 4 plekjes beschikbaar om in het huis een rondleiding te doen. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Mm-hmm. Want normaal, ja, het ziet eruit als een museum als je binnenkomt. Maar het is niet toegankelijk, want de mensen wonen er gewoon.
1: Ja.
2: Je woont in een museum daar. Nou, en als buitenstaander hebben we kans om via een ticketje te kopen, gewoon een kaartje kopen in dit bijzondere pand kijkje te nemen. En er zijn 4 plekjes nog. En anders moet je maanden wachten, want de komende maanden zijn alweer uitverkocht.
1: Ja, dus pak je kans ook daarbij. Voor vanavond, zie je het hele huis ten Donk? Kom je overal?
2: De rondleiding die gaat voor de publieke kamers, want ze laten hun slaapkamer recht.
1: Nee, dat begrijp ik. Nou ja, goed, maar heb je nog een paar verdiepingen waarvan alles is?
2: Ja, je komt over 2 verdiepingen. De grote ontvangstzaal. We beginnen gewoon bij de eetzaal. En die is helemaal ingericht nog eens zoals die in 1770 was.
1: Wauw.
2: En daar word je ontvangen met een kopje koffie en een appelgebakje. En als je voor degene die meedoet, dan babbelen we rustig met de mensen. Kunnen alle vragen gesteld worden enzovoort. Dit is een unieke rondleiding en wordt heel veel tijd genomen. Anders, als je een normale rondleiding boekt, zoals met de veer en zo, is het zo'n 1,5 uur. Maar deze trekken we 2 uur uit.
1: Goedemorgen. En hoe laat begint dat?
2: Om 2 uur vanmiddag.
1: Oh, vanmiddag al?
2: Ja, vanmiddag om 2 uur. Maar je moet van tevoren wel boeken. Want anders dan krijgen we een toeloop en dat kunnen we niet aan. Er zijn nog 4 plekjes.
1: 4 plekjes, oké. Okay.
2: Dus het eerste maal.
1: Waar gaan we boeken?
2: Op huisterdonk.nl.
1: Oké. Okay.
2: En niet ontvangst te nemen, maar die andere. Dat is de buitenplaats Huis ten Donk.
1: Juist.
2: En daar kun je via Ticketview kun je nog een kaartje kopen.
1: Is dat duur eigenlijk?
2: Met gebak erbij en koffie 23,20 geloof ik.
1: Oké, nou, geregeld. Nou, die staat erin. Nog 4 mensen dus. En die moeten dus nu de computer even aanslingeren en het kaartje regelen. Aart van Dracht, bedankt voor de uitleg. Nou, misschien wel tot vanavond of volgende week. Een hele fijne wandeling. Maar voor nu een vooral prettig weekend.

0: Queen and you are my best friend. Mijn beste vriend die zit binnen. Dat begrijp je niet dat hij met dit weer binnen gaan zitten. Maar het is echt waar. Hans Marijs die is op pad gegaan naar een klaverjas toernooi midden in juli. Hans, goedemorgen. Had je niet liever gewoon lekker buiten gezeten in het zonnetje?
1: Nou, ik sta op de rand van de deur die open staat. Dus ik zat net lekker buiten ook in het zonnetje. Maar de klaverjassen doe je binnen. En ik zit hier in een zaal van Wielstraten. De Keifoekstraat in Hendrik Ido Ambacht. En er is een hele zaal vol met klaverjassende mensen. Ik zat net te kijken naar een één tafel en degene die won alle slagen gewoon. Die griste alle kaarten weer van tafel en die won dus. Maar ja, het is echt heel druk. Alle tafels zijn bezet hier. Het is een gemêleerd gezelschap. Veel ouderen, maar ook een paar jongeren. En ja, het is prachtig om te zien, maar het is ook doodstil natuurlijk, omdat iedereen zich concentreert op de kaarten die hij heeft.
0: Nou ja, om eerlijk te zijn, Hans, ik vind het niet zo stil bij jou, hè?
1: Nee?
0: Ik hoor een hele hoop gekwel. Nou, wordt...
1: Serieus?
0: Ja, serieus. Zeg Hans, jij zit in Wielstraten, zeg jij. Zijn ze gebruik aan het maken van alle zalen of zitten ze in één van de zalen nu?
1: Nee, het is één grote zaal. Één zaal, ja.
0: Die is allemaal vol met mensen.
1: De zaal is ook helemaal vol. Alle tafels zijn bezet.
0: Ja. Nou zijn ze net begonnen volgens mij. Weet je hoe lang dat ze klaverjassen daar nu?
1: Om 10 uur zijn ze begonnen. Dus het is nog maar net begonnen.
0: Doen ze dan gewoon naar een lunchpauze of zo tussendoor? Of gaat dat nou echt door?
1: Ja, 12 uur is het lunchpauze. We zijn de uitzending al voorbij. Ik zit hier aan de tafel. Ik sta aan de tafel, moet ik zeggen, met de prijzen. Ja, een bolset, VVV-bonnen, een mannenkookboek.
2: Eén map potten groenten set. Eén glazen. Een pasta set.
1: Dus er zijn ook geldprijzen te winnen. Dus,
0: Jammer dat we daar te laat voor zijn, hè? Want het is al begonnen nu. We hebben pech aan.
1: Ja, nou, ik ben heel slecht in klaverjas. Ik eindigde altijd onderaan, dan kreeg ik de troostprijs. Dus,
0: En doe je daar dan ook om, Hans, voor de troostprijs?
1: Nou, niet meer. Nee. Ik heb al jarenlang niet meer geklaverjas.
0: Nou, misschien kunnen wij namens de radio eens een keer een clubje opzetten. En dat we ook een keer meedoen aan het toernooi. En dat we verslag doen van onszelf. Lijkt het je wat?
1: Dat lijkt me wel leuk, ja.
0: Nou, dan gaan we dat eens een keertje afspreken. Zijn er zaken die nu gebeuren, Hans, waarvan je zegt van nou, dat moeten we echt kwijt?
1: Nee, ik sluit hierbij af en ik kom om 11:30 nog een keer terug.
0: Oké, ik ben benieuwd hoe dan de stand van zaken is. Misschien dat er dan al mensen aan te wijzen zijn waarvan je denkt van nou, die zouden op het eind was kunnen gaan winnen. Dat horen we graag straks van je, Hans. Dankjewel. Wat er ook vandaag nog te doen is, dat is het zomercarnaval in Rotterdam. Het begint om 12 uur op de Blaak en dan is er een route van 5 kilometer dwars door het centrum van Rotterdam. Ja, daar gaan we natuurlijk niet heen, want we zitten hier bij de radio. Maar we kunnen er wel even over vertellen dat de Queens en de King die er zijn, die zullen de optocht dan gaan aanvoeren. En er zijn weer tientallen praalwagens te zien. En ze hebben de mooi weer natuurlijk. Hè? En onder dat mooie weer kunnen we dan gaan genieten van de carnavalstradities uit de Antillen, Kaapverdië, Suriname en Spanje. Dat is voor vanmiddag in Rotjeknooi.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Kijk even naar het nieuws wat bij ons in de buurt speelt. En dan kijken we daarvoor bij Atos Radio op de website. Dan zien we dat vlakbij de Keijvoekstraat, waar Hans Marijs nu is, heb je de Herman Jonke Kade. Maar die gaat weer terug naar zijn oude naam. Gaat weer de Lage Kade heten in Hendrik Ido Ambacht. Dat is besloten door het college van BMW. Dat heeft te maken met de onherroepelijke veroordeling van de voormalige burgemeester naar wie die straat vernoemd was. Uit Ridderkerk ook leuk nieuws hoor. Lezen we bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Bij de kinderboerderij De Dierenhof komen een paar workshops voor de jeugddierverzorging. Dat is nog eens een keertje leuk voor de jeugd en goed voor de dieren. Woensdag 12 en woensdag 19 augustus, dan is het zover. Een junior dierverzorging workshop. En dan leer je hoe dat werkt met het worstelen en voederen van dieren en nog veel meer. Klinkt dat leuk voor de kids en staat er niks anders op de agenda, dan is dat misschien zomaar een tip. En aanmelden en de gegevens, dat lees je allemaal terug bij de combinatie Ridderkerk.

0: Pas konden we in de polder van heer Jansdam genieten van een openluchtconcert. We gaan in september gaan we dat meemaken in Alblasserdam, op een concert op de Alblas. Maar het kan nog eerder, een klassiek concert op de Waal. Dat is eind augustus in Resort en dat bij de ondergaande zon. Is dat mooi of is dat mooi? We gaan erover praten met Peter Roos, want die organiseert de hele boel. Hallo Peter.
1: Goedemorgen, Aad.
0: Leuk dat je even tijd hebt om te vertellen over het klassieke concert op de Waal. Het is volgens mij de derde keer.
1: Het is de vierde keer inmiddels.
0: Dat gaat wat snel.
1: Ja, ja, ja. Het gaat supersnel. Het is een prachtig evenement, denk ik. Ja,
0: ja. Op een bijzondere locatie. Ik noem net al een paar bijzondere locaties bij ons in de buurt natuurlijk, waarop vergelijkbare concerten zijn. Wat maakt het klassieke concert op de Waal nu toch uniek?
1: Ja, de Waal vind ik toch zelf een van de mooiste binnenwateren van Nederland. We hebben een hele mooie locatie met de molen op de achtergrond, ondergaande zon. Wat kan ik meer vertellen over Resort?
0: Dat is op zich ook niet zo belangrijk, want we gaan gewoon naar de Waal en we gaan genieten van het concert, toch?
1: Ja, zeker. Kijk, het bijzondere van het concert is wel dat wij doen het voor Ridderkerk en door Ridderkerk. En er zijn allerlei Ridderkerkse ondernemers aan verbonden om het project mogelijk te maken. We werken met allemaal vrijwilligers. We doen het voor iedereen. We proberen zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dus jongeren, ouderen. Het moet zo makkelijk mogelijk maken worden voor iedereen.
0: En dat gaat ook gebeuren. Een toegankelijk klassiek concert, denk ik. Hè? Het wordt allemaal licht klassiek voor iedereen eigenlijk.
1: Voor iedereen, precies. Dit jaar mag Ars Musica, het orkest van Patrick van der Linden, die komt wederom het podium vullen. Zij hebben met 40 man, dat is echt behoorlijk wat. En dit jaar worden ze zelf uitgebreid met Lise de Munk, een fluitist, en Joost Willemsen, een harpist. En uiteraard is Guus Bok er ook weer bij. Het wordt een vol podium dit jaar.
0: Ja, zeker. Wat gaat Guus Bok doen? Want ik zat te kijken eigenlijk bij het Resortlied en daar zag ik zijn naam niet bij staan.
1: Bij de lied staat het componist en de maker vermeld.
0: Ja,
1: maar Guus Bok is onlosmakelijk verbonden met het Resortlied, uiteraard.
0: Ja, ik dacht dus, ook al, zou die ziek zijn?
1: Nee, zeker niet. Guus is er zeker bij. En ik zou bijna zeggen, zonder Guus geen klassiek op de Waal, maar dat gaan we zien verder.
0: Ja. Vertel even hoe het evenement eruit ziet. De muzikanten die zitten op het water?
1: Ja, we hebben een drijvend podium. Waar de muzikanten de muziek maken. En iedereen kan langs de oever van de Waalweg het concert zien. Het geluid wordt versterkt langs de oevers. En uiteraard kan je ook met een bootje op het water de boel bekijken. En we hebben ook nog voor de mensen die echt op de mooiste plekken willen zitten, nog tribuneplekken ter beschikking. Helaas moeten we daar wel een vergoeding voor vragen. En die kaartjes kan je kopen via klassiekopdewaal.nl.
0: Een vraag over de bootjes, want daar hoor ik nou over. Het is natuurlijk leuk om met je bootje daar ergens aan te komen liggen of op de Waal te blijven drijven. Mm-hmm. Voorheen waren er nogal wat huursloepen van de theetuin, maar daar was een brand verleden jaar. Hoe is dat voor dit jaar opgelost?
1: Nou, we hebben nog de verhuurders van de jachthaven, Waal, sloep heet ze, meen ik. Daar hebben we sloepjes weten te strikken. En we hebben iemand, een opkoper van de sloepjes van de theetuin, bereid gevonden om die alsnog aan ons te verhuren. Dus dat is allemaal netjes afgedekt.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dan is natuurlijk de vraag bij dat hele klassieke concert. Wat zijn nu echt de oorappeltjes, zou je zeggen, want je moet luisteren. Wat is het mooiste wat we te horen gaan krijgen?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Dat is natuurlijk ook een stukje smaak. zoals ik al eerder zei, het reizoortlied hoort er gewoon bij. Dat is voor mij echt wel de afsluiter altijd. En verder is gewoon een heel gevarieerd aanbod van stukken die Patrick van der Linden heeft samengesteld.
0: En dan kunnen we gaan genieten op... Wanneer is het ook alweer?
1: 29 augustus op zaterdag vanaf 19:30.
0: S'avonds.
1: S'avonds, ja.
0: Ja, en mocht je op de tribune willen zitten, kan je een ticket kopen. De rest is gratis.
1: Yes.
0: En informatie en reserveren van tickets, waar gaan we dat doen?
1: Dat kan je op klassiekopdewaal.nl.
0: We gaan daarvan akte nemen en we zorgen voor goed weer, toch?
1: Hartstikke goed, ja. Zeker, absoluut.
0: Want het gaat om de ondergaande zon, hè? Als het regent is er geen ondergaande zon.
1: Ja, nou, ook dan gaat de zon onder.
0: Ja, dan zie je het niet.
1: En we hebben in de afgelopen jaren wel eens een buitje gehad en dat mocht de pret niet drukken.
0: Het gaat gewoon door in principe.
1: Het gaat gewoon door, ja, absoluut.
0: Het gaat door in Ridderkerk Rijshoort op 29 augustus. Peter Roos, bedankt voor je uitleg en goede voorbereiding en graag tot eind augustus.
1: Dank je wel, bedankt voor de aandacht.
0: Zeker, een prettig weekend.
1: Jij ook, dag hoor.

muziek waar je toch vrolijk van gaat worden bij dit zomerse weer. En het gaat nog veel zomerser en beter worden. Geweldig allemaal. Mooi. Zeg, over zomers weer gesproken. Dat is ook misschien wel leuk voor de mensen bij Atos Radio. Al hebben ze er niet direct mee te maken. Maar over een paar weken dan is het weer een week lang Radio 3x2. De Radio Ridderkerk is dan een hele week lang overdag te gast bij de jeugdkaravaan. De kinderen uit Ridderkerk gaan op de fiets door de regio en komen ook door Ambacht en gaan naar het zwembad in Ambacht. Komen misschien ook nog de Zwijndrecht heen en ook de Alblasserwaard en nog meer plekken. Leuk misschien om dat tegen die tijd eens in de gaten te houden. Het wordt uitgezonden bij Radio Ridderkerk, niet bij Azos. Dat is op zich dan wel jammer, want dan weet je wat de jeugd bij je in de gemeente komt doen. Maar dat zijn dan de kleinigheidjes tussendoor. Heel erg bijzonder is ook dat we die zaterdag dan een aangepaste prettig weekend te hebben. Maar dat is dan over een klein maandje pas. Maar dan hebben we het alvast verteld. Een bijzonder jeugdevenement waarin ze punten kunnen scoren. De kinderen met het fietsen, met het netjes fietsen versieren op de feestelijke zaterdag. En ze gaan in die zwembaden ook spelen doen. Verschillende soorten van spelen. En daarmee kunnen dan ook punten verdiend worden. Daar wordt allemaal dan verhaal van gedaan. En is zeker de moeite waard om dat eens een keertje op te zoeken op de radio. Het bijzondere is ook dat we dat al een jaar of 40 bijna doen als omroep. Dat is lang geleden. Daar was Remco nog niet bij, denk ik. Want die is jonger dan dat, onze technicus. We gaan straks eens even vertellen nog over Kelvin Wilson. Die is tekenaar in Ridderkerk. En die zit heel erg in de historie. En die heeft iets bijzonders uitgezocht. Dat verhaal komt nog aan. We hebben nog een paar hele leuke items straks na het nieuws. We kijken eventjes met een kopje koffie of een kopje thee met een koekje erbij. Hoe de vlag erbij hangt op het wereldtoernooi. En toneel. Dat is het woord. En daarna dan gaan we weer verder met prettig weekend. Nou, chaos genoeg. Graag tot zometeen.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Ja, dat is nog eens geweldig. De Golden Earring in Going to the Run. Dit is het tweede uur van Prettig Weekend. Het informatieve programma op de zaterdagochtend te beluisteren bij Radio Ridderkerk en Atos Radio. En vanmiddag hebben we ook nog een grenzeloos weekend. Dan gaan we heel de regio door de buurt heen. En dan gaan we onder andere naar de Kinderdijk. Dat is ook leuk. Maar dat is voor vanmiddag. Wat we nu gaan doen. We gaan op reis door de tijd. Naar heel lang geleden. De tijd dat Ridderkerk nog een stoomtram had gereden. Nou ja, eigenlijk reishoort, maar goed, die willen nooit bij Ridderkerk horen. Maar in dit geval wordt dat wel bij elkaar ingetrokken. Er was eens een tijd, niet zo lang geleden, dat in Ridderkerk zegt werd gewoon, wij willen geen tram. Maar dat was dan toch niet helemaal waar. Ridderkerk was een tijd ver vooruit. Dat kunnen we zien in een film van heel lang geleden. Kan dat dan allemaal? Bert Meerlaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De man van de drones, zeggen ze wel eens. Maar jij kan veel meer.
1: Ja, ik doe mijn best.
0: Volgens mij zit je al een heel groot deel van je leven in de fotografie, in de ruime zin van het woord.
1: Ja, dat klopt helemaal. En daar heb ik veel gemak van gehad natuurlijk. Bij het digitaliseren van deze beelden ook. En ook het tot... Ja,

0: In 1954 deed Christian Huygens dat ook al met twee toverlantaarns.
1: Oh ja?
0: Jawel. Dat ging voortreffelijk. Maar ook, kort erbij, we hebben hier ook een diaporama vereniging gehad in de kerk. Mm-hmm. 45 jaar geleden bouwden wij hier al zelf in de Dukdalf onze eerste diaporama klankkastjes. En daar konden we ook al beelden mee animeren. En dat deed ik dus eigenlijk 45 jaar geleden. Het ging nog niet zo mooi als nu, maar toen deden we dat al.
1: Jullie waren gewoon je tijd ver vooruit.
0: Absoluut.
1: Wat is dat voor een dia-toverdoos waar je het over hebt?
0: Dat is een dia-stuurapparaat. Daar kon je dus vier dia's, dia-projectoren mee aansturen. Dat kon je dan zoomen, maar ook zelfs het laatst motorisch bewegen de beelden. Dus dan kon je bijvoorbeeld een ballon, kon je zo van links naar rechts door het beeld voortbewegen. In de filmclub hadden we ook de blue screen, alle oude cowboyfilms van Bonanza en zo, die kwamen zo tot stand. Als jij Bonanza van een berg ziet afspringen, dan springt hij gewoon in het zwembad. Want dat ging voor een blauwe lucht. En dan monteerden ze dat via keyframes op een andere plek van de berg. Zo ging dat.
1: Ja, dat waren de foto- en filmtrucjes. We gaan nu even een stapje verder. We gaan die hele oude foto's die ontzettend lang geleden bestaan, tot leven wekken. Dat doe je dus met die kunstmatige intelligentie.
0: Voor het deel, maar ik heb ook heel veel handwerk daar aan toe moeten passen. Mm-hmm. Het zijn allemaal dia's, of eigenlijk oude foto's, oude zwart-wit negatieven vooral, van de Stichting Oud-Ridderkerk, Museum Oud-Ridderkerk. En ja, die waren niet allemaal perfect, dus ik moest sommige beelden echt helemaal eerst restaureren. Dus een stuk stoeptegelen en een stuk lucht erbij. Wat ontbrak. Er zat schimmel in, scheuren, dingen. Dus die moest ik eerst restaureren.
1: Mm-hmm. Is dat nog het ouderwetse handwerk
0: geweest? Dat is het ouderwetse handwerk geweest, maar dan digitaal.
1: Ja, oké. Okay. En dat doe je al met AI? Of
0: foto, nee, gewoon ouderwets met Photoshop. Joh. En daarna is het inkleuren is gedaan. Daar heb ik wel gebruik gemaakt van programmaatjes. Maar dan moet je toch ook wel weer nadenken van hoe wil ik dat dan hebben? Hè? En een bepaalde stijl. En die moet consistent zijn dat het hele filmpje hetzelfde gebeurt. Maar ik heb wel geprobeerd van het beeld zoveel mogelijk bij het oorspronkelijke beeld te blijven. Ja. Van de film. He, dus geen grappen erbij. He. Dus niet dat je ineens dingen gebeuren die niet echt waren. Ja. Dus bijvoorbeeld zoals van Trump bijvoorbeeld allerlei dingen met Poetin. Samen allerlei dingen doen. Dat is dus niet gebeurd. Nee.
1: Je hebt een serieus echt filmpje gemaakt. Ja. Ik hoor je vertellen, want die hele oude negatieve en alles, dat was vast zwart-wit. Die heb je ingekleurd.
0: Die met die negatieven is verder niks gebeurd. Ze zijn eigenlijk als basis gebruikt, dus voor het beeld.
1: Ja. En die beelden zijn kleur gemaakt en toen ben je ze gaan laten bewegen.
0: Zijn ze kleur en toen heb ik ze, met prompts gaat dat, allerlei programma's. En dan kun je vertellen van nou, daar loopt een paard en dat paard moet vooruit gaan lopen. Maar ook niet meer dan dat. Dus het is heel basic en natuurlijk gebleven. Mm-hmm. Geen rare grappen zijn erin.
1: Maar je moet dus ook niet verwachten dat aan de hand van die hele stapel oude foto's die jij had, dat je een speelfilm hebt gemaakt.
0: Nee, het is een impressie van Ridderkerk tussen 1920 en 1950. En dat is het een tijdreisje, een sfeerimpressie van hoe het toen eigenlijk was.
1: Ja, en dat gaan we dan ergens bekijken, want je gaat het vast publiceren.
0: Die film die heb ik dus bij bij het museum gebracht, hè? Museum Ridderkerk, Oudheidkamer zoals dat heet. En ik heb hem aan hun gegeven. Het zijn ook jullie beelden. Hè? En ik heb heel de film aan hun geschonken.
1: Ja.
0: Nou, ze hebben een prachtige mooie monitor nu in de Bouwmanzaal daarvoor neergezet. Uh-huh. En je kan daar zo naar binnen lopen. Dat is gratis zelfs. Mm-hmm. En dan kun je daar de film bekijken. En bijvoorbeeld vanmiddag vanaf 2:30 kun je daar kijken.

0: Gisteren draaide die ook al. Mm-hmm. En de mensen vinden het zo leuk. Ze blijven gewoon zitten. Ik moest ze bijna naar buiten sturen weer. Zo leuk vinden ze het. En dat is wel
1: dat,
0: leuk.
1: Dat is toch gewoon geluk om alles van heel erg vroeger... om dat opeens te zien bewegen.
0: Ja. Nou, dus gisteren was er een mevrouw die had nog gewoond daar in het huisje van La Maremma. En die zegt, dat is mijn oude huis, daar heb ik nog gewoond.
1: Joh, dat is lang geleden.
0: Ja.
1: Dat is bijzonder. Dus die mensen die gaan ook mee terug in de tijd.
0: Die gaan echt terug in de tijd. En verder, dat is het zo. Met de hinkstapsprong ga je zo door. Je gaat met de pont mee. Wat nou de fast ferry is natuurlijk. Je stapt op de tram in Rijshoort. Mm. Je ziet de molen draaien die vroeger nog aan de andere kant van de Waal stond. De oude ziekenhuisje van het Rode Kruis.
1: Op de Ringdijk.
0: Op de Ringdijk. Daar zie je nog de zusters heen en weer rennen met dingen.
1: Echt?
0: Een BB-oefening.
1: Mm-hmm.
0: Het heet nu het Koningsplein. Maar vroeger was dat natuurlijk het Raadhuisplein waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Dat soort dingen, dat zie je dan. Dan zie je daar de mensen, de sjouwen met brancards en dingen. Ik moet eerlijk zijn, ik vind het zelf nog steeds leuk om te kijken.
1: Kan ik me wel wat voorstellen. Nou heb je al gezegd, negatieven moeten schoongemaakt. Dat moet allemaal in orde gemaakt voordat je wat mee kan. Dan is op een gegeven moment het ruwe materiaal is okidoki. Maar dan ga je die film maken met die AI. Is dat een beetje te behappen?
0: Nou ja, dan moet je natuurlijk wel... laten we zeggen, ervaring is niet weg. Vandaar is dat ik ook gemak heb van het feit dat ik lid ben van filmclub Cine 67 in Zwijndrecht. Mm. Waar dat soort dingen ook behandeld worden. Ik moet ook zeggen, er waren ook dingen die ik daar gezien heb die ik absoluut nooit zou doen. We zijn een keer... hadden we bedacht om een... jurering voor te laten lezen door beroemdheden. Dat vond niemand eigenlijk... toen zijn we afgebrand.
1: Mm-hmm.
0: Dat vond ze maar niks. Dat mensen iets anders gingen zeggen dan... dat je andere mensen iets liet zeggen wat ze niet zeiden.
1: Nee.
0: Maar dat was jaren geleden. Maar later zijn we ermee doorgegaan. En daar heb ik toch heel veel ideeën opgepikt. Van hoe het dan wel leuk zou kunnen zijn. En dat heb ik geleerd. Blijf zo dicht mogelijk bij de basis. Dat het verhaal historisch juist blijft.
1: Ja.
0: En vandaar ook dat Museum Ridderkerk heeft gezegd... Dat accepteren wij wel. En we vinden dat zelfs leuk. En we gaan dat op de website zetten. Maar het echte oude gevoel moet je natuurlijk in de singelkerk... de kerksingel, in de school ervaren.
1: Ja.
0: Dan heb je echt het gevoel van vroeger heb je te pakken. Hè? Er is een balie en die mensen die vertellen je dan nog allerlei dingen. Gewoon leuk om daar te zijn. En op zo'n heel groot scherm, je zit er echt helemaal in. Je loopt gewoon echt over de Lagendijk of hoe dat ook heette. Want de Ringdijk heette vroeger de Enigendijk. Waarom dat zo is, dat weet ik niet. Volgens mij heb je ook de Lagendijk. Maar het heette de Enigendijk en de Molendijk had je misschien ook nog wel. Maar je loopt daar dus echt weer overheen. Hè? Je ziet daar die mensen en het aardige is als je nou... foto wil maken, niemand vindt het wat. Maar vroeger liep heel het dorp liep uit met mensen. Want er stond een fotograaf. En iedereen die trok zijn nieuwe klompen aan. En die rende naar het dorp. Want die fotograaf, daar moest je toch wel even bij zijn. Dus er liep constant 50, 60 man over die dijk. En die ging dan helemaal keurig in de houding staan voor die fotograaf.
1: Mm-hmm.
0: Nou, komt er nog maar eens om. Je mag wel blij zijn als je geen klomp naar je hoofd krijgt.
1: Dat zijn de mooie verhalen van toen en nu, Bert. Mooi om te horen. Ook om te horen hoe vooruitstrevend Ridderkerk dan schijnbaar toen geweest moet zijn. En dat kunnen we zien in jouw film. Wat is je volgende project?
0: Dat is, daar ben ik al volop mee bezig. Mm-hmm. Dat moet ik eigenlijk niet verklappen, maar vooruit, ik zal het dan vertellen.
1: Je bent er nou toch.
0: Ik ben er toch, ik heb het goede pak te vooraan. dat heet Vliegwerk, Ridderkerk vroeger en nu. Ik heb een fotocollectie gemaakt van 35 foto's. En dan ben ik op luchtfoto's. Mm-hmm. Dat is bijzonder. En die luchtfoto's ben ik op exact hetzelfde plekje gaan vliegen als vroeger.
1: Ja.
0: Dat was een hele uitzoekerij. Sommige dingen lijken voor geen meter meer op wat het voorheen was. Dus ik heb echt met Google Maps en Google Earth moeten kijken en draaien. En zoeken hoe dat dan ook ongeveer was. Maar ik heb exact hetzelfde plekje heb ik zo. Heel Ridderkerk zo, voor zover ik er de luchtfoto's van had, mm-hmm. heb ik in beeld gebracht. En dat is dus een fotocollectie geworden. En ik ben nu bezig om daar ook een soort van filmpje van te maken. En dat heet Vliegwerk Ridderkerk vroeger en nu.
1: Daar gaan we op wachten. Tegen die tijd kom je het ongetwijfeld vertellen als het zover is.
0: Ik kan niet wachten.
1: Is er één vraag die ik echt moet stellen aan jou? Je gaat er een paar dagen mee, Bert, ook in de fotografie. Heb je in het oude materiaal wat er gaat komen en waar we het over hebben gehad van het filmpje van Ridderkerk toen en nu, materiaal voor jezelf nog teruggevonden?
0: Ja, veel luchtfoto's, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, van Boelen. Van Boelen.
1: Ja.
0: Van Boelen hebben wij een tentoonstelling gehad in rond 1990. Toen is de staatssecretaris hier geweest, want er gingen 1008 man, werd er ontslagen. En toen hebben wij een tentoonstelling verzorgd voor de gemeente. Op verzoek van de gemeente ook om de staatssecretaris te laten zien van hoe het met Ridderkerk gesteld was met al die lege werven. Toen zijn we met een aantal mensen zijn we hier over de Ringdijk gegaan en hebben al die lege werven gefotografeerd. En daar hebben we een tentoonstelling van gemaakt. Die heeft ook in de oudheidskamer gestaan. En daar zijn nog beelden van.
1: Mm-hmm.
0: En die heb ik in ieder geval zelf ook bewaard.
1: Dus je komt straks gewoon je eigen materiaal tegen?
0: Als je me lang genoeg wacht.
1: Ja, hè? We gaan erop wachten. Hartstikke bijzonder. Ga je vanmiddag nog vliegen met de drone?
0: Dat heb ik gisteren gedaan.
1: Gisteren al? Oké, maar het is vandaag mooi weer.
0: De waterkant heb ik gedaan. De Noord en Lek. Hij staat al op YouTube.
1: Ik denk dat je moet gaan vliegen boven de Donkse velden. Want ze zijn het ontzettend aan het kaal maaien. Alle bomen gaan eruit.
0: Ja, maar rampenfilms, er zijn weer andere mensen.
1: Ja, rampenfilms, dat heet gewoon opknappen van een natuurgebied. Dus vooruit maar.
0: Probeer.
1: Bert, het was geweldig. Ik hoop je graag weer over een poosje te zien voor je nieuwe project.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. En ik zou zeggen, mensen, op naar de oudheidkamer.
1: Zeker, zoek even op wanneer die open is en ga die film bekijken. Met alles van vroeger en met AI gaan al die foto's opeens bewegen. Het lijkt wel Harry Potter. Geweldig. Dankjewel voor je komst. Prettig weekend.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Het gaat niet goed in Venezuela. Er is hulp nodig en daarom wordt er voor hulp gezorgd. Ridderkerk wordt dit weekend het landelijk logistiek knooppunt voor die hulp aan Venezuela. De hulpgoederen uit 15 inzamelpunten zullen worden geregistreerd, gesorteerd, herverpakt en gepalletiseerd, zoals dat mooi heet, in Ridderkerk. Dus ergens aan de Nikkelstraat. We hebben Ron in het hout daar naartoe gestuurd om te kijken hoe het gaat met de inzameling. Goedemorgen, Ron.
2: Nou, goedemorgen Raad. Ja, ik ben inderdaad afgezakt naar de Nikkelstraat. Nou, iedereen kent de Nikkelstraat wel in Ridderkerk. En ik zit hier naast de jonge dame Iberies. Hartstikke mooie voornaam, sowieso. Venezuela, het is een beetje een vergeten ramp, hè?
3: Ja, dat klopt. Het is een vergeten land op dit moment. Maar de catastrofe is enorm daar. We zitten ongeveer met 1,5 miljoen mensen die op dit moment in nood zitten. Sowieso zijn er meer dan 7,5 miljoen mensen geraakt door dit catastrofe.
2: Ja, en dan komt er een punt dat je zegt van ja, maar ik moet wat doen. Want je had het er net over. Het was een soort van collectieve rouw binnen de binnen de gemeenschap hier in Nederland, zeg maar. Ja, hoe kom je daar dan uit?
3: Het rouwproces was omdat we hadden overal vrienden en kennissen. Op zich is iedereen hiermee getroffen. Het is zo dat er niet eens de 1/4 van wat er op de nieuws is in Nederland binnengekomen is wat er daar speelt. Venezuela was al in een humanitaire crisis en op dit moment is dit alleen maar bovenop gekomen. Dus het is alleen maar dat wij dachten binnen onze organisatie, Viva Venezuela, we moeten iets doen. We moeten in actie komen.
2: Ja, we moeten in actie komen. Hoe ga je dat aanpakken? Want het is natuurlijk een gigantisch groot land ook. En er is gigantisch veel hulp nodig. Dus hoe pak je dat nou aan?
3: Dat pak je kleinschalig aan. Ik was toevallig had ik eerst zelf ervaring in jaar 99, toen de ramp van La Guaira is gebeurd. Toen had ik er zelf ervaring meer mee. Maar dit keer heb ik het anders aangepakt. We hebben gezegd, nou, dit keer nemen we gewoon mee wat echt nodig is. En dat zijn persoonlijke hygiënes, eten in landhoudbare eten. Ook hygiënische producten. Dus alles wat je lang mee kan gaan in een vracht. En zo pak je het aan. Dus dan, en de rest pak je onze eigen gemeenschap een oproep doen. En dan gingen wij gelijk allemaal organiseren. We zijn op dit moment ongeveer 50 vrijwilligers die aan het werk zijn.
2: Nou kom je zelf uit Tilburg. Hoe ga je dat logistiek aanpakken? Want dat is natuurlijk best wel even een ding. Want er zijn 15 grote inzamelpunten en dat komt dus allemaal hier naartoe. Waarom Ridderkerk?
3: We hebben gekozen voor Ridderkerk omdat het dichterbij van Rotterdam is. Gezien de benzinekosten en allerlei kosten, dan ben je dichterbij van Rotterdam. Mm-hmm. Toevallig had ik kunnen aankloppen bij Sinabon. Die hebben gezegd gelijk van nee, we doen het. We willen heel graag helpen. Mm-hmm. En die hebben ze nu een loodsruimte voor ons apart gezet. Mm-hmm. Dat we kunnen daar alle inzamelen materialen verzamelen weer inpakken.
2: Ja, want alles van die 15 punten, dat komt dit weekend hier naar Ridderkerk. En dan gaan jullie het weer helemaal uitsorteren, toch?
3: We gaan helemaal uitsorteren, weer inpakken in dozen, in pallets opzetten. En dan kijken we hoeveel hebben we tot nu toe gecollecteerd. Maar we vragen en doen we een oproep om nog steeds deze weekend aan alle bewoners van Ridderkerk om hier naartoe te brengen. Alle spullen die jullie hebben van haalbare lang goed verpakt met een THT van ongeveer minimaal 6 maanden, want dan moeten spullen daar naartoe komen. En vrachtwagen tegenwoordig zijn best streng. Dus zodra je ze zien, iets staat boven buiten de THT, dan mogen we dat niet invoeren in het land. Dus vandaar dat we vragen dat kijk naar de THT als je iets hier naartoe brengt. Maar Venezuela heeft het enorm. Ik weet dat er heel veel landen op dit moment met grote problemen zitten. Maar geloof me, wat we zien daar is enorm groot.
2: Ja, dat klopt. Nou, had je, zei je het net zelf al, want het komt van die 15 plaatsen af. Maar het vlieren mogen dus ook gewoon komen brengen.
3: Precies. Deze zaterdag zijn we hier van 10 tot 5. Dus jullie zijn allemaal welkom bij ons om ruimhartig te komen doneren.
2: Dus. Ja, en kijk, we hebben het er al eens uit over gehad. Het is altijd heel moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Maar volgens mij heb jij daar echt geen probleem mee gehad.
3: Nee, iedereen weet, hoe groot de impact is op dit moment in het land. En we weten dat dit niet de eerste keer zal zijn dat wij deze actie moeten gaan doen. Dus we gaan kijken van hoe gaan we dan helpen de komende maanden. Maar de impact in het land is zo groot dat wij weten dat we moeten de komende maanden allemaal ruimhartig zijn en hier naartoe komen om te helpen.
2: Ja, want het is inderdaad wel nodig, want ja, het is ook niet echt dat je zegt een rijk welvarend land, hè?
3: Het is heel dubbel, want Venezuela natuurlijk is heel rijk, maar helaas door het regime die wij hebben, hebben ze alles kapot gemaakt. En nu is het weer herbouwen en kijken van hoe gaan we daarmee om. En hopelijk dat de komende maanden toch wel zo'n transitie komt van naar een democratie. We zullen het zien, het is geen garantie. Heel moeilijk alles, want in het midden van dit ramp, ja, er is alleen maar grote behoefte aan basisvoorzieningen.
2: Ja, want dat is denk ik wel het belangrijkste. Je had het over houdbare producten. Wat is er nog meer nodig?
3: Vooral echte medicijnen zijn er nodig. En concreet pasta, blikken, kan de bonen in blikken. Want in Venezuela eten ze heel veel bonen. En het kan rijst zijn. Het kan ook, oh ja, heel belangrijk, ook voor de dieren. Eten voor de diertjes mogen ook hier gebracht worden, want de dieren mogen we ook niet vergeten natuurlijk. Zijn hier ook een deel die hard getroffen zijn op dit moment.
2: Kortom, je hebt een heel druk weekend voor de boeg, maar goed, dat is het een beetje opgebouwd, hè, de komende maanden. Ja. Dan is dit weekend zeg maar een beetje de grote finale en daarna gewoon weer verder acties gaan houden, want het is voorlopig nog niet voorbij daar. Hè?
3: Nee, het is voorlopig nog niet daar. We zullen zien hoe gaan we dan de bewustwording creëren binnen de Nederlandse gemeenschap om te laten zien dat het echt nodig daar is.
2: Ja, wat mensen vergeten dat toch wel eens. Dit is hetgeen wat ze dan noemen een vergeten ramp. Hè? Maar ja, maar we kunnen ze niet vergeten, toch?
3: Hopelijk zullen we een grote campagne voeren van uitleggen van wat er echt aan de hand is. En ik snap dat er heel weinig nieuws is. Omdat we hebben ook een regering die zorgt dat er weinig nieuws komt. Dat er weinig verslaggevers daar binnen het land komen. Dat er weinig wordt buiten naar wordt gebracht wat er echt daar speelt. Dat speelt alleen maar niet de ramp. Er speelt ook een regime die daar ook zijn werk doet tegen de bevolking.
2: Ja, precies. Nou, dan kunnen we alleen maar zeggen van heel veel succes de komende dagen. Je weet in ieder geval wat er bij die 15 punten ongeveer vandaan komt. En dan is het alleen maar te hopen dat er nog mensen particulier hier naartoe komen. Gok je op één C-container of zeg je van nou, als er twee zijn vind ik het ook prima.
3: Als er twee zijn vind ik het ook prima, moet ik zeggen. Ja, zeker. Hopelijk wel.
2: Ja. Nou, je hoort het. Mocht je luisteren en je wil hier nog wat naartoe brengen op de Winkelstraat 26, daar kun je terecht. Dat er in ieder geval een goede zeecontainer gevuld kan worden. Dat het richting Venezuela kan.
1: Zo is het nu maar net, Ron. Veel ellende op de wereld en zo ook helaas in Venezuela is hulp nodig. En daarom op naar de Nikkelstraat 26 in Ridderkerk. Informatie op internet is ook te vinden trouwens op vivavenezuelafoundation.org. Wij gaan verder op reis, maar dan gaan we wat minder ver. We gaan terug naar Hendrik Ido Ambacht. We hoorden het een uur geleden al. Hans Marijs die is aanwezig bij het klaverjassen. Hij is slecht in het klaverjassen, maar hij kent de regels wel. Hij kan ons vast vertellen hoe de mensen daar qua niveau bezig zijn met het klaverjassen. Goedemorgen nog, Hans.
4: Goedemorgen. Ik zit hier net buiten met Remco van Helden, de grote man achter de KV Drechtsteden. Het is een heel groot succes volgens mij, dit klaverjastoernooi.
5: Ja, dat klopt. We staan 10 jaar. We hebben best wel heel veel op zoek naar een locatie. Maar we hebben nu, zoals je ziet, een hele mooie locatie die bij de mensen goed in de smaak valt.
4: Ja. Alle tafels zijn ook bezet.
5: Ja, klopt. Ze kunnen nu maximaal 16 tafels hebben. Dus we kunnen er nog eentje bij hebben, maar dan zit het vol.
4: Ja, is er al een winnaar aan te wijzen?
5: Nee, we hebben nu 2 rondes pas gekaart. We moeten er nog 5. Onze toernooi bestaat uit 7 rondes. Van 10 tot 5 één keer in de maand. Dus nee, dat is nu nog niet te zeggen.
4: Ja, ik vind het een gemêleerd gezelschap. Ook veel dames, dat valt me mee eigenlijk.
5: Ja, klopt. Dat is eigenlijk inderdaad van alles. Dus met de leeftijd is denk ik van ongeveer van de jaren 40 tot 80, geloof ik, 85 dus.
4: Ik zag nog een rollator er staan.
5: Ja, dat klopt. Daarom zei ik het al. Ik gemiddeld 80, 85 zo.
4: Ja. Ja, tot hoe lang duurt dit toernooi?
5: Dit toernooi duurt tot ongeveer 5 uur meestal. En dan is met de prijzenrekening en het einde de tombola is dan al gedaan. Dus.
4: Ja, de prijzen die op de tafel staan, die zijn voor de tombola.
5: Ja, dat klopt. We hebben tombola prijzen en de prijzen die mensen kunnen winnen voor klaverjassen, dat zijn de geldprijzen.
4: Ja. Volgend jaar zijn de data's al bekend. Maar bestaan jullie nu 10 jaar of volgend jaar?
5: Nee, we hebben dit jaar, de afgelopen februari, bestonden we 10 jaar. Dus dat dit is een beetje een feestjaartje ongeveer. En we hebben het in februari wel uitgebreid gevierd. Dus.
4: Ja, de avonden of de middagen en de dagen die gaan in de wielerstaten door ook.
5: Ja, zeker. We hebben goede samenwerking hier ook. En de data's voor besproken die staan al vast voor 2027.
4: Ja, wat zijn de prijzen voor de winnaar?
5: Ja, dat varieert aan het aantal tafels die aanwezig zijn. Dus, maar gemiddeld gaan meestal uit van in ieder geval de dubbele inleg die mensen betalen als eerste prijs en dan zo afzakken. Dus het is heel wisselend aan het aantal deelnemers.
4: Ja. Wanneer is de volgende klaverjastoernooi?
5: Volgende toernooi is op zaterdag 22 augustus.
4: Dat is altijd de vierde van de maand, geloof ik, hè?
5: Ja, in principe wel. Alleen in mei niet en in december niet. In mei zit ik zit zelf bij de roperen als vrijwilliger. Dus dan ben ik het Pinksterweekend weg, dus ik heb wel de Pinksterweekend vol. En december ja, zit altijd met de kersten, dus meestal de tweede.
4: Oké, heel veel succes met dit klaverjastoernooi en we spreken je een andere keer weer.
5: Is goed, pas gewoon voor het interview en tot de volgende keer. Jullie zijn altijd welkom.
4: Oké. Okay. Dit was Remco van Helden, de grote man achter het klaverjastoernooi. Ik ga even naar binnen. Ze zijn nog steeds heel veel bezig met klaverjassen. Ik wil ze niet storen. Ja, dat is niet leuk. Dus ik sluit hierbij af.
1: Dankjewel, Hans Marijs, vanaf de Keifhoekstraat in Hendrik in de Wambacht. Er wordt daar geklaverjast. Dus vind je klaverjassen leuk of wil je ook een keertje bij het toernooi meedoen bij de Drechtsteden? Kijk dan eens op kvdrechtsteden.nl, daar ben je weer helemaal bij.

0: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Er zit een heel mooi verhaal te lezen op rtvredekerk.nl. Dat gaat over Calvin Wilson. Hij is normaal gesproken tekenaar. Met landelijke bekendheid met zijn historische tekeningen. Zelfs vanuit de prehistorie weet hij de mooiste dingen uit te beelden. Hij heeft een boek geschreven. En dat gaat over het oorlogsverhaal van de kampzusjes. Kampzusjes, dat heeft dan te maken met de Tweede Wereldoorlog. De moeder Bloemen en rabbijn Evers. Ze maakte in augustus 1944 deel uit van een van de laatste transporten van Joden uit het kamp Westerbork. En dat is een heel lang en bijzonder verhaal. Calvin zegt, ik had eigenlijk helemaal niks met de Tweede Wereldoorlog, ook als historicus zijnde, maar toen hij met het verhaal in aanraking kwam, was het toch wel bijzonder. Hij heeft daar nabestaanden voor opgezocht en allerlei vrouwen gesproken en iets heel bijzonders daarvan gemaakt. Interesse om te weten hoe dat zit en hoe het verhaal tot stand is gekomen, kijk dan eens op de app of website van RTV Ridderkerk en dan weet je precies waar het over gaat. En het schrijven van het boek, dat wordt mogelijk gemaakt dankzij een crowdfundingactie. En misschien aardig om ook hier dan wat aandacht aan te gaan besteden.

0: Dus Mutual Mayhem Before Walking zijn toch al op diverse manieren gecoverd en opnieuw uitgebracht. Zelfs door Megadeth 1985. Voor de mensen die het eens een keertje heel anders willen horen, verdiep je daar eens in. Interessant om oude klassiekers op een andere manier ook eens te horen. Het is belangrijk en we hebben het nodig in deze vergrijzende wereld. Kleinschalige dementiezorg die ook nog eens te betalen is voor iedereen. In Ridderkerk hebben we zo bijvoorbeeld de zorgvilla Tante Toos. Dat is iets heel bijzonders. Wanneer gaat dat open? Want het is er nog niet, maar ze zijn er hard mee bezig. Erik Harreman die gaat dat allemaal voor ons uitzoeken. Goedemorgen Erik.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik zit er aan tafel hier gezellig met twee tante Tozen. Zullen we maar zeggen. Nee, dat is niet waar. Hè? Gweali Regina, als ik het helemaal goed zeg. Ja, goed, dat dacht ik ook. En Rianda Toebes zit hier bij me. Jullie zijn van tante Toos.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben Gweali Regina, zorgondernemer van Zorgvilla Tante Toos Mediceo.
1: Ja, en jij bent?
3: Ja, ik ben Rianne. Ik ben een zorgondernemer van Zorgvilla Tante Toos Amaryllis.
1: Ja, er zijn twee verschillende zorgondernemingen die toch samen één locatie hebben gevonden. Gebeurt dat vaker?
2: Ja, we hebben nog een andere Tante Toos in Olmoord. Die zijn ook ingebouwd met twee locaties.
1: Ja. Ja. Hoe komen jullie aan Tante Toos?
3: Dat hebben wij niet verzonnen, dat heeft de coöperatie verzonnen. Hans de oprichter, ik weet niet of ik het zeggen mag, maar die kwam vroeg bij een kroeg, die heette Tante Toos. Want ik had hem nagevraagd van, heb jij een Tante Toos gehad? Nee hoor, ik kwam vroeger bij een kroeg, die heette Tante Toos. Dus Hans, sorry als ik verklikt heb.
1: Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Cafeetjes heb je. Cafeetjes die heette mijn moeder. Ik noem maar zomaar een willekeurige. Dat is heel erg leuk. Waar zit je? Ik ga even naar mijn moeder. Hè. Daar krijg je dat soort dingetjes van. Maar daar gaan we het nu niet over hebben, want een belangrijke opening die aanstaande is.
2: Ja, we gaan 3 augustus officieel open. Dan verwachten we de eerste bewoners op 3 augustus. We hadden 17 juli wel een kijkdag. De burgemeester was ook hier geweest. Mensen uit de buurt zijn hier geweest. Dus dat is hem.
1: Ja, dat is hem. Binnenkort gaan jullie open. Nog lekker druk aan het klussen. Wat is de bedoeling? Wat is het concept? Wat kunnen de mensen hier verwachten?
3: Het concept is dat het sociale huurappartementen zijn. Nou, het sociale kunnen we af en toe wel een beetje weglaten, want ik ben achtergekomen dat de Ridderkerk soms wel iets meer te besteden heeft dan een beperkt budget. Dus mensen met indicatie 5, die verwelkomen wij graag hier naar een kennismakingsgesprek. En als er lang nog huurappartementen zijn en het gesprek loopt leuk en verloopt goed en we denken van ja, die past wel in ons Tante Toos. Dan gaan we daarmee verder.
1: Ja, nou, dat klinkt dat heel erg algemeen natuurlijk, hè? Maar het is wel hele specifieke mensen die hier komen.
2: Ja, er zijn mensen met de doelgroep dementie. Die thuis niet meer kan zijn, maar zoek wel een huiselijke sfeer, persoonlijke aandacht. Dan zijn ze welkom hier bij Zorgvilla Tante Toos Ridderkerk.
1: Ja, dan moet je hier in heel veel zijn. Ja, waar zijn we?
3: Ja, we zijn in Ridderkerk boven de Hema, de oude bibliotheek. Hoe bijzonder is dat? Midden in het dorp, het centrum mag ik niet zeggen. We hebben een paar tik op de vingers gehad. Dus dat is wel heel bijzonder. Je kan even lekker naar buiten met de bewoners. En de naasten kunnen even binnenlopen, de kennissen, de vrienden. Dus ze bewegen nog mee in de maatschappij. En dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder voor deze plek.
1: Ja, het is een mooie plek natuurlijk om te zijn. Hier zo met z'n allen, zeker voor die mensen. Want ik denk dat de bewoners die jullie gaan krijgen, heel veel aanknopingspunten zien als op het moment dat ze buiten zijn.
2: Nou ja, dan kan we zijn wat Rianne net zei, we zijn in het dorp, in het centrum natuurlijk. Er zijn genoeg winkels, we kunnen met de mensen boodschappen doen, dagelijks boodschappen halen om te koken. Dat wordt hier dagelijks ook gekookt met de mensen. Het is wel bezigheden voor de mensen.
1: Ja, dat is denk ik ook belangrijk, hè? Want mensen die stil in een hoekje zitten te zitten, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
3: Niet achter de geraniums. Dat gaat hier niet gebeuren. Misschien dat we straks wel geraniums hebben. Maar ze gaan er niet achter zitten. Hopelijk een beetje meer in beweging blijven ook.
1: Ja, als mensen hier aankomen, dat gesprek dat loopt vlot. En jullie zeggen van nou, u bent van harte welkom hier bij ons in Tante Toos. En dan? Ja, dan kom je hier aan, dan kom je hier binnen. Eigen spulletjes, leveren jullie de spulletjes?
3: Nee, eigen spulletjes, zo lekker eigen meubeltjes mee, de eigen behangetje erop of verven, sausen. Ja, het is een eigen inrichting, dat was waar hun prettig bij voelen. Wij doen niet aan instellingsmeubels. Nee, dat hebben we gelukkig niet hoeven te doen. Dat hebben we als eigen sfeer, in hun eigen sfeer kunnen ze meenemen.
1: Ja, eigen sfeer meenemen als je dan in die appartementen bent. Ja, je zei het wel, koken met de mensen samen. In het appartement, wat kunnen mensen daar aantreffen wat jullie dan wel leveren?
2: Nee, in de appartementen kan de mensen niet koken. Dus het is gewoon een badkamer en een klein kitchenette waar mensen iets kan maken of pakken. Maar we eten wel gezamenlijk in de gezamenlijke ruimte. We hebben een mooie keuken. Dus daar kunnen we gezellig met de mensen eten, klaarmaken en koken en eten gezellig samen.
1: Ja, dan heb je natuurlijk altijd mensen van ik lust dit niet. En dan?
2: Nou, dan kijken we eerst naar de wens. Dus stel je voor, een mevrouw eet stampot andijvie. Of we hebben altijd tweede keuze, dus het komt altijd goed. Komt altijd goed.
1: Ja, dat betreft wel. Ja, hoeveel mensen kunnen jullie hier kwijt?
3: Per locatie 19 bewoners, dus gezamenlijk is het 38 bewoners. Het mooie van deze locatie is ook dat er een doorloop is. Hè. Ze kunnen bij elkaar komen. Mijn bewoners kan bij Mediceo komen, Mediceo kan weer bij Amaryllis komen. We gaan niet zeggen van je mag niet bij de buren komen, want je hoort bij mij. Dat gaan we absoluut niet doen. En het is ook een vrije deur, er is geen gesloten deur hier. Dus dat is, we werken niet met een dwang achter de deur.
1: Nee, dat is het mooie van deze locatie. 38 mensen die hier kwijt kunnen. Dat klinkt heel veel.
3: Ja, maar zo groot is de bibliotheek, hè? Ja, het is heel groot geworden, het is echt heel mooi. En vergeet ook niet dat het dak eraf is, hè? We hebben een hele mooie gezamenlijke binnentuin. En een balkon boven de HEMA. Het is echt een mens. Wij zijn zo super trots en super blij met deze mooie locatie. Ik denk dat een van de mooiere, vind ik persoonlijk, maar goed, het is ook ons kindje. Een van de mooiste locaties is die ik mee heb gemaakt in mijn 40 jaar als zorgmedewerker.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Is dat. Ja, even afronden. Dus stel, er zijn mensen die hebben belangstelling en zeggen van nou, ik wil misschien even komen kijken. Of misschien mezelf wel aanmelden voor een plekje. Waar moeten mensen terecht?
2: Mensen kunnen hier ook bij ons terecht. Maar het is handig om een afspraak te maken. Ze kan even bij amarelizorvillatantetoos.nl een mailtje sturen. Ook bij Mediceo@zorvillatantetoos.nl kan ze daar een mailtje sturen. En dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakinggesprek.
1: Ja, en dan komt de rest automatisch, ja. Vanzelf wel. Ja, 38 mensen. Ik denk dat je daar heel veel begeleiding voor mee moet hebben. Heb je nog ruimte voor mensen die zeggen van ik wil meedoen?
3: Ja, zeker. We hebben een fantastisch zorgteam aangenomen. Ook gastvrouwen en huishoudelijke medewerkers. Maar we gaan natuurlijk gefaseerd de bewoners binnen laten komen. Ook de zorgmedewerkers komen gefaseerd binnen. Anders wordt het te chaotisch en te druk ook voor alles en iedereen. Om alles een beetje gestroomlijnd te krijgen. Maar uiteindelijk, over enkele maanden, hebben we zeker wel weer zorgmedewerkers nodig. Dus helpende, verzorgende IG'ers, meld je ook aan.
1: Ja, maar?
3: Amaryllis@zorgvillatantetoos en Mediceo. @zorgvillatantetoos.
1: Ja, nu gaan jullie op 3 augustus gaan je open officieel. Is dat wordt dat een mooi feestje?
2: Nou, niet een feestje, want dat een kijkdag gaat. Maar die dag houden we wel rustig. Het is geen feestje 3 augustus. De mensen wel komen wonen, de eerste bewoners. Dus die dag is geen feestje.
1: Nee, geen feestje, maar wel gewoon netjes een officiële opening, een officieel moment. Ja, er wordt nog volop geklust hier en daar. Zie je dingetjes die misschien nog net niet af zijn. Ja, nou, oké, okay, dus dat doe ik. Ik word meteen gecorrigeerd waar ik bij zit. Het mooie is dat, hè? Geen officiële opening dus, maar het gaat wel open op 3 augustus. Ja, er wordt nog druk geklust, want daar ging het nou over. Ja, de eerste geraniums die moeten nog aankomen.
3: Nee hoor, daar staan allemaal planten hier. Dat is hartstikke leuk. We hebben over de mantelzorgers en de naasten zijn druk bezig met klussen in de appartementen. De huiskamers die zien er gezellig en leuk uit. Dus uiteindelijk gaat het nog steeds nog gezelliger worden. Maar ik moet zeggen, van de beide huiskamers zien er al heel gezellig en huiselijk uit.
1: Dat is inderdaad zeker zo. Nou, u hebt al een paar keer gehoord waar je moet zijn. Als je een kijkje wil komen nemen, even aanmelden via de website, even opzoeken. Dan komt het helemaal in orde. En ik moet zeggen, het is dat het natuurlijk allemaal nieuw is. En dan, je fluistert, maar dat werkt natuurlijk niet.
3: Nee, dat werkt niet. Het is de website van ANF Coöperatie. En de e-mailadres is wat we al een paar keer benoemd hebben, amaryllis@midiseo.
1: Ja, precies. Nou, dan is het maar weer helemaal duidelijk. Dank jullie wel dat we heel eventjes mochten komen kijken. Voor die mensen die belangstelling hebben, gewoon even opzoeken op de website of anders even contact opnemen. Dan komt het allemaal in orde. En er is nog plek voor zowel zorgmedewerkers als voor bewoners. Aad, ik zou zeggen vanaf hier terug naar jou.
0: Ja, ik heb nog één laatste vraag, Erik, eigenlijk. Wanneer komen de gordijnen en de tafelkleedjes?
1: De gordijnen en de tafelkleedjes, wanneer komen die, wordt gevraagd?
2: De gordijnen van de bewoners of van...
1: Van hier.
2: Nou, ze zijn er al. Die zijn er al. Dus het is helemaal ingericht. Alleen de bewoners, de kamers nog, de familie zijn mee bezig. Maar qua afdeling is het al klaar.
1: Het is klaar, Aad. Dus,
4: nee, mij nog niet, hoor.
1: De gordijnen.
3: Ja, 10 augustus worden de gordijnen ingemeten.
1: Oké.
3: Ja.
1: Ja. Dus dat leuke als je twee verschillende afdelingen hebt die net elkaar een klein beetje kruisen. Dus de ene kant is al af en de andere kant komt nog. En die tafelkleedjes, die zijn niet nodig, want die tafeltjes zijn al mooi genoeg voor zichzelf, Aad.
0: Oké, dankjewel Erik. Nou, volgende week dan gaan we dat merken op 3 augustus. Bedankt voor je bijdrage. En dat is wel bijzonder, hè? Zo'n kleinschalige wonen voor mensen met dementie. En dan toch een soort van semi-zelfstandig. Heerlijk om te horen dat dat allemaal kan. In de oude bibliotheek in het centrum van Ridderkerk. Die mensen die gaan daar heel goed terechtkomen. Ik hoop dat wij ook allemaal goed terecht gaan komen, want het programma zit erop voor vandaag. We moeten afscheid gaan nemen, het is niet anders. Er is vanmiddag nog wel Grenzeloos Weekend op de radio, dat is ook leuk om te horen. En na 1 uur wordt daarin onder andere gesproken over de molens aan de Kinderdijk en nog meer. Luisteren dus. Dit programma wordt aanstaande maandag herhaald in de Ridderkerk alleen. Vanaf 7 uur des avonds kan dat dan van begin tot eind lineair, zoals dat met een mooie woord heet, beluisterd worden. Geen zin erop te wachten of gewoon zeggen van, ik wil doorspoelen naar een bepaald onderwerp. Dat kan. Kijk even op atosrtv.nl of op rtvridderkerk.nl. En dan bij de radioprogrammering zoeken naar uitzending gemist. Prettig weekend en dan komt dat helemaal voor elkaar. Websites die zijn ook leuk om sowieso natuurlijk het laatste nieuws bij ons nog eens een keertje terug te lezen. En nieuws over programma's, programmamakers en nog veel meer. Dit wordt al heel voorzichtig aan een van de laatste prettig weekenden die we maken uit de oude studio in Ridderkerk. Want het duurt nog wel een hele poos, meer dan een maand. Maar dat gaat altijd sneller dan je denkt. Want de vakantie zit er nog tussen. En dan gaan we naar een nieuw gebouw verhuizen. Tegen die tijd gaan we dat allemaal wel vertellen. Wordt een mooi feestje en iedereen is nu al uitgenodigd. En de rest, dat vertellen we later. Dit programma werd vandaag gemaakt met dank aan Walter van Luik, Nico en Hilly Bravenboer, Marijke van der Schoor, Erik Harreman en Ron in het Hout. Techniek was in handen van Remco Veldhuizen. Muziek Kees Flesch Junior. Redactie Hans Parijs. Eindredactie Wally Harreman. En Aad Hoogelijk als presentator die zegt een bijzonder prettig weekend. Geniet vandaag van het zonnetje en tot de volgende.
5: .7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De 4 Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het centrum van Rotterdam staat komende uren weer in het teken van de straatparade van het zomercarnaval. De 42e editie van het evenement is 12 uur klokslag losgebarsten. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Raisley Hayes van de Stichting Zomercarnaval.
2: We staan allemaal op de blaak en we maken eigenlijk een rondje door de binnenstad. Koolsingel is een hele mooie gelegenheid. Witte de Witstraat is een hele mooie gelegenheid. Waar we langskomen, zeg maar. Genoeg moois. Er zijn verschillende afterparties. De gezelligheid blijft al in de stad. Dus er zijn verschillende binnengelegenheden, zeg maar, waar mensen gebruik van kunnen maken.
1: Het zomercarnaval is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam.
2: Dat ging echt heel, heel goed. Sfeer was goed. Mensen hebben genoten. Opkomst was heel erg tof. Ik zou zeggen, kijk naar de foto's of naar de aftermovie die we daarna maken. En dan kan je zelf ook van de sfeer genieten.
1: Voor wie niet in Rotterdam is, de komende uur hoef je niks te missen van de straatparade. Rijnmond en Open Rotterdam zijn er live bij vanaf 1 uur. Zeven randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg ontruimd. De bosbranden komen steeds dichterbij. De branden in de departementen Gironde en Landen hebben samen zo'n 33.000 hectare natuur verwoest. Dat komt neer op de omvang van de complete stad Rotterdam. In beide regio's zijn in totaal nu 141.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Vakantiegangers die op doorreis zijn krijgen het advies om ver van Bordeaux te blijven en via Toulouse en Bayonne te rijden. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Of ook zij weer terecht zijn, weet het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het nog droog. 18 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een overwegend grijze dag met af en toe wat regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van AWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: En dan is het weer zaterdagmiddag en dan mogen we weer met Grenzeloos Weekend. Tenzij dat je bij Merwe Radio luistert, dan mag je op maandagmiddag aanschuiven. Leuk dat je er bent. Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie bij jou uit de buurt. En dat doen we dan met z'n allen op de radio. Een uur lang knus, gezellige berichten, gezellige muziek. We gaan ook nog eventjes naar de Kinderdijk, naar ons werelderfgoed. Dat hebben we gewoon bij ons om de hoek in de buurt. Is dat nou even leuk? Gaan we praten over onder andere de molenmaaldagen. En we gaan op concerttour strakjes. En waar en hoe, dat hoor je allemaal zo meteen. Nou, Floortje, fijn dat je er weer bent.
1: Ja,
0: hoe is die?
1: Ja, prima hoor.
0: Ja, je vakantie.
1: Ja, dat is altijd fijn. Dat gaat altijd
0: lekker.
1: Goed. Ja.
0: Je ziet er ook een stuk beter uit dan een paar weken geleden.
1: Oh.
0: Ja, je bent helemaal opgeknapt, hè?
1: Nou ja, ik weet niet of dat een compliment is, maar bedankt.
0: Het is goed bedoeld in ieder geval. Okay. Oh ja, tegen dames moet je wel inderdaad oppassen wat je zegt. Nou goed, hey, je ziet er geweldig uit.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, leuk joh. Wat heb je gedaan voor de week?
1: Volgens mij had ik het vorige week al gezegd, maar iedereen die ik ken is op vakantie. Uh-huh. Dus ik heb uit pure verveling heel veel gebakken. Dus,
0: Je hebt niks meegenomen.
1: Nee, ja, sorry. Alles is aan mijn familie gevoerd.
0: Jongen, joh, gevoerd toch wel.
1: Ja, misschien volgende week.
0: Maar je zegt, ik heb vorige week wel verteld. Maar je kan andere plannen hebben gemaakt intussen.
1: Ja, dat is niet gebeurd. Nee, ik viel mee.
0: Oké, nou goed, dat zij zo. Hey, ik mis iemand aan de andere kant van de tafel.
1: Ja, Mirre. Mirre heeft ons verlaten.
0: Ja, dit klinkt weer heel dramatisch.
1: Ja. Ze is op vakantie.
0: Ze is gewoon op vakantie. Volgens mij is ze volgende week alweer terug.
1: Ja, ze komt deze dinsdag volgens mij weer terug. Ja. Dus dan is ze er volgende zaterdag.
0: Ja, en daarna gaan ze weer op vakantie.
1: Ja.
0: Het is allemaal niet te geloven. Ik ben zo jaloers, hè. Nou goed, de rots in de branding. Ik ben er gewoon zelf wel vandaag. Ja, mijn naam is Aad en ik vind het leuk dat je erbij bent. Zeg, we hebben een heel mooi en vol programma. Zullen we een plaatje gaan draaien van Tom Walker? Voor de mensen die weggaan en denken van het begint al donker te worden. Ik weet niet op welk tijdstip dat je luistert, maar misschien zit je in Australië of zo. Voor jullie, Leave a Light On.

0: Dan heb je toch wel zin in de zomer met zo'n knijten van een zomerrit. Of in ieder geval wel een woorden de zomerrit van Chris Cross en al die anderen die eraan mee hebben gedaan. Fantastische muziek bij Grenzeloos Weekend. Leuk dat je erbij bent. Wij gaan op pad naar de molens. Actuele molen- en maaldagen in Nederland omvatten diverse regionale evenementen door het hele jaar heen. Met de Nationale Molendag, die je dan jaarlijks in mei plaatsvindt. En specifieke maaldagen op locatie, zoals bijvoorbeeld bij het werelderfgoed Kinderdijk. Regelmatige molenmaaldagen vinden plaats op de eerste zaterdag van de maand. En komende zaterdag, dan is het dus weer zover. Ik sprak hierover met Pauline Butte van de organisatie.
1: Elke eerste zaterdag van de maand.

0: hebben wij molenmaaldag van 1 tot half 6. En dat betekent dat er zoveel mogelijk molens van de 19 bij ons op dat moment draaien. Als er genoeg wind is, en dat kan eigenlijk vanaf windkracht 2 of windkracht 3, dat is het moment dat de molens draaien. Dus op het moment dat er geen wind is, ja, dan kunnen de molens ook feitelijk niet draaien. Dus dan is het jammer. Dus we hopen altijd op een mooie, goede winddag. Van de 19 molens zijn er 16 bewoond. Dus dat is echt het levende werelderfgoed. En 3 molens, dat zijn bezoekmolens, waarvan 2 voor de individuele bezoeker en 1 specifiek voor groepen. En die 2 individuele molens, die kun je dus ook echt bezoeken op het moment dat ze draaien. Ze zijn dan op bepaalde plekken afgeschermd, zodat er geen gevaar ontstaat. Maar ook op gewone door de weekse dagen draaien de molens natuurlijk ook. Alleen op die molenmaaldag proberen we er zoveel mogelijk te laten draaien. Ik werk zelf ook bij de molens, dus ik zie het vaker, maar ik kom zelf niet zo heel vaak op het molenerf zelf. Op het moment dat ik daar ben en die molens die draaien, dat gevoel en dat geluid, het is zo intens, dat voel je eigenlijk gewoon ook in je, ja, eigenlijk een soort van in je lijf op het moment dat die wieken voorbij komen. Het is heel mooi, majesteus om te zien.
1: Wat is daar nog meer dan te doen? Zijn er extra acties of andere dingen die je als bezoeker kan doen?
0: Nee, op de molenmaaldagen zijn we gewoon normaal te bezoeken. Dus dan is ons product, zeg maar, zoals wij dat liever niet noemen, eigenlijk, maar het museale, zeg maar, het stukje is open. Dus echt het verhaal achter de molens kun je dan ook leren kennen. Dus de boten die varen, daar kan je in. Het Wiswoongemaal kan je bezoeken, waar ook van alles wordt verteld over de oude gemalen, je ziet de nieuwe gemalen staan die tegenwoordig het land droog houden. Museummolens kun je bezoeken, de molenaars die zijn ook op de erven die van alles kunnen vertellen. Er is zoveel te doen voor kinderen, hebben we speurtocht, zodat zij ook het werelderfgoed op hun manier kunnen ontdekken. En de diertjes die staan op de erven, het is gewoon echt een leuk dagje uit. En zeker op die molenmaaldagen maakt het gewoon mooier, omdat je gewoon het gebied ziet waarop er heel veel molens eigenlijk aan het draaien zijn bij genoeg wind. En dat geeft gewoon een heel mooi sfeerbeeld. En er is 1 keer per jaar is een nationale molendag. En ik hoop, afgelopen jaar is het niet doorgegaan, maar ik hoop volgend jaar wel, hebben we ook een ambachtendag. En dat is altijd in mei, een weekend in mei. En dan hebben we ook echt de ambachten op de erven staan. Dus dan zijn er mensen bijvoorbeeld met een spinnenwiel bezig. Zijn er wat dingen te proeven, dan is er vaak van alles te beleven. Maar ik ga ervan uit dat het volgend jaar doorgaat. En dan heb je een extra stukje beleving.
1: Nou is het leuke ook, en volgens mij is dat vanaf dit weekend of het komend weekend, dat de lampjes weer aangaan.
0: Ja, we hebben 1 keer in het jaar een verlichtingsweek. Dat is nog wel even wachten. Dat is in september.
1: Geeft
0: niks. Afgelopen week is wel de kaartverkoop van start gegaan. Dat is eigenlijk, normaal gesproken zijn we alleen overdag te bezoeken. Maar in die week zijn we 's avonds geopend en dan zijn alle molens verlicht. Normaal gesproken is het donker in het gebied. De molens zijn dan, ja, is het donker. En nu geeft het echt een heel romantisch beeld. We hebben verschillende entreetickets te koop voor onder andere rondvaart langs de molens. We hebben ook zoiets als een fotografieworkshop waar een echte fotograaf je meeneemt op het erf en dan in een select gezelschap een echte fotografiecursus geeft. We hebben een rondvaart met de Speedo, die komt naar ons toe varen. We hebben een rondvaart dit jaar ook met een Thalassa boot, een luxe diner aan boord en rondvaart bij ons bij de molens. Het is een hele leuke week die heel goed wordt ontvangen door iedereen.
1: Ja. Laat ik me ook afvragen, het is ook een assortiment natuurgebied waar je in zit.
0: Ja.
1: Hoe zit dat met regelgeving en manier van handelen met het oog op het natuurlijke?
0: Ja, we zijn inderdaad Natura 2000 gebied, waar ook wat extra zaken bij komen kijken. Net als bijvoorbeeld het vliegen met drones. Daar moet officieel toestemming voor worden gevraagd via allerlei instanties. Er is ook een bepaald broedseizoen waar we rekening mee moeten houden. Dus we hebben inderdaad bepaalde richtlijnen waar we aan moeten voldoen, omdat we in dat gebied actief zijn. En daar hebben we met de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid hebben we daar ook contact over.
1: En wij als gewone bezoeker kunnen gewoon komen bezoeken en hebben daar geen problemen mee.
0: Dat klopt. Jullie ervaren daar geen hinder van.
1: Het bijzondere is eigenlijk ook, hè, als je dan uit de Randstad komt en veel mensen rijden via Rotterdam. Die zitten gewoon op de snelweg en opeens zit je in het werelderfgoed. Wat een bijzondere ervaring.
0: Ja, je komt vanaf de snelweg en rij je eerst over een smalle dijk. En dan uiteindelijk kom je in een, gewoon een langgestrekt gebied uit waar molens staan en waar je dat eigenlijk helemaal niet zo zou verwachten. En dat is het mooie, dat dit gebied ook zo behouden is gebleven. Dat het ooit is gered door een van onze koninginnen van de sloop. Want dat was jaren geleden was dat het idee. Het is behouden gebleven en nu doen we er alles aan om dit gebied zo mooi in stand te houden als dat we dat nu ook doen.
1: Dankjewel, Pauline.
0: Graag gedaan.
1: De molenmaaldagen dus en ook nog de lampjes die over een week of wat aangaan bij de Kinderdijk. Leuk om dus op pad te gaan, maar pas op voor de molens. Want als je er een klap van krijgt, dan heb je een probleem. Dan moet je dansen voor je leven, want oei oei oei oei. Zeg, we gaan nu niet naar de molens. We gaan gewoon lekker even in de achtertuin zitten en genieten van Walter Kroes en dansen voor je leven.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De Papendrechtse zwemvereniging De Gul staat in de Mastered Wereldranglijst van 2025. Vijf zwemmers van de club behoren tot de wereldtop in hun leeftijdscategorie. De prestaties werden geleverd tijdens de Open Nederlandse Masters kampioenschappen in Drachten. Ook leverden de prestaties een plek op in de Nederlandse top 10 aller tijden. De website Sliedrecht24 meldt. Kunstrijvereniging De Drechtstrede houdt deze zomer een snelcursus schaatsen. De lessen zijn tijdens de Dynamic Dorp Days. Iedereen vanaf 4 jaar kan meedoen, van beginners tot aankomende talenten. Ervaren trainers leren deelnemers de basis van het schaatsen en eenvoudige kunstjes. De cursus duurt 3, 5 of 10 ochtenden.
2: Leuk hoor, lekker gaan schaatsen. Weet je wat ook leuk is? Als je dan een Amerikaanse artiest in de buurt hebt en dat je daar dan bij in de hotelkamer op visite bent. Dat waren spannende momenten. Ze had een paar heertjes uit Diva. En, dat is al een heel aantal jaren geleden. En we gingen op interviewpad bij haar in Rotterdam in het hotel. Dat interview dat hoor je nog eens een keertje terug, maar nu hoor je de plaats.

0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het centrum van Rotterdam staat komende uren weer in het teken van de straatparade van het zomercarnaval. De 42e editie van het evenement is 12 uur klokslag losgebarsten. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Rensley Hees van de Stichting Zomercarnaval.
2: We staan allemaal op de blaak en we maken eigenlijk een rondje door de binnenstad. Koolsingel is een hele mooie gelegenheid. Witte de Witstraat is een hele mooie gelegenheid. Waar we langskomen, zeg maar. Genoeg moois. Er zijn verschillende afterparties. De gezelligheid blijft al in de stad. Dus er zijn verschillende binnengelegenheden, zeg maar, waar mensen gebruik van kunnen maken.
1: Het zomercarnaval is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam.
2: Dat ging echt heel, heel goed. Sfeer was goed. Mensen hebben genoten. Opkomst was heel erg tof. Ik zou zeggen, kijk naar de foto's of naar de aftermovie die we daarna maken. En dan kan je zelf ook van de sfeer genieten.
1: Voor wie niet in Rotterdam is, de komende uur hoef je niks te missen van de straatparade. Rijnmond en Open Rotterdam zijn er live bij vanaf 1 uur. Zeven randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn het voorzorg ontruimd. De bosbranden komen steeds dichterbij. De branden in de departementen Gironde en Landen hebben samen zo'n 33.000 hectare natuur verwoest. Dat komt neer op de omvang van de complete stad Rotterdam. In beide regio's zijn in totaal nu 141.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Vakantiegangers die op doorreis zijn krijgen het advies om ver van Bordeaux te blijven en via Toulouse en Bayonne te rijden. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Of ook zij weer terecht zijn, weet het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het nog droog. 18 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een overwegend grijze dag met af en toe wat regen. Dan wordt het 23 graden.

puppy and the door's double locked. So why you gotta worry?

0: Nieuws uit de buurt.
1: Athos RTV meldt. De gemeente Zwijndrecht houdt vast aan de geplande locaties voor nieuwe openbare laadpalen. Op de conceptkaart kwamen 289 reacties binnen, waarvan de meeste kritisch waren. Bewoners maken zich vooral zorgen over de parkeerdruk in de buurt. Volgens de gemeente zijn de voorgestelde alternatieven niet geschikt. De definitieve plankaart staat op de website van de gemeente. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. Op een terrein aan de sportlaan in Ridderkerk komen 97 flexwoningen. De komende weken wordt eerst grond aangevoerd om de bouwlocatie klaar te maken. Vrachtwagens rijden via vaste routes en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Van de 97 woningen zijn er 55 voor spoedzoekers en 42 voor Oekraïense ontheemden. De aanvoer van de grond moet half augustus zijn afgerond.
2: En Weekblad De Brug schreef over de gemeente Hendrikie de Ambacht. Die geeft de Herman Jonkekade weer de naam Lage Kade. Dat besluit volgt op de onherroepelijke veroordeling van de oud-burgemeester naar wie de straat was vernoemd. Na een bezwaartermijn van 6 weken wordt de naamswijziging definitief en daarna worden de nieuwe straatnaamwoorden geplaatst. Zeg, zullen we eens even een beetje lekker gas geven op deze middag? Ik denk dat het is wel fijn om eventjes Nickelback te draaien.

0: Pas konden we in de polder van heer Jansdam genieten van een openluchtconcert. We gaan in september gaan we dat meemaken in Alblasserdam op de concert op de Alblas. Maar het kan nog eerder, een klassiek concert op de Waal. Dat is eind augustus in Resort en dat bij de ondergaande zon. Is dat mooi of is dat mooi? We gaan erover praten met Peter Roos, want die organiseert de hele boel. Hallo Peter. Leuk dat je even tijd hebt om te vertellen over het klassieke concert op de Waal. Het is volgens mij de derde keer.
1: Het is de vierde keer inmiddels.
0: Dat gaat wat snel.
1: Ja, ja, ja. Het gaat supersnel. Het is een prachtig evenement, denk ik. Ja,
0: ja op een bijzondere locatie. Ik noem net al een paar bijzondere locaties bij ons in de buurt natuurlijk waarop vergelijkbare concerten zijn. Wat maakt het klassieke concert op de Waal nu toch uniek?
1: Ja, de Waal vind ik toch zelf een van de mooiste binnenwateren van Nederland. We hebben een hele mooie locatie met de molen op de achtergrond, ondergaande zon. Wat kan ik meer vertellen over Resort?
0: Dat is op zich ook niet zo belangrijk, want we gaan gewoon naar de Waal en we gaan genieten van het concert, toch?
1: Ja, zeker. Bij het bijzondere van het concert is wel dat wij doen het voor Ridderkerk en door Ridderkerk. En er zijn allerlei Ridderkerkse ondernemers aan verbonden in het, om het project mogelijk te maken. We werken met allemaal vrijwilligers. We doen het voor iedereen. We proberen zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dus jongeren, ouderen. Het moet zo makkelijk mogelijk maken voor mogelijk worden voor iedereen.
0: En dat gaat ook gebeuren. Toegankelijk klassiek concert, denk ik. Hè? Het wordt allemaal licht klassiek voor iedereen eigenlijk.
1: Voor iedereen, precies. Dit jaar mag Ars Musica, het orkest van Patrick van der Linden, die komt wederom het podium vullen. Zij met 40 man, dat is echt behoorlijk wat. En dit jaar worden ze zelf uitgebreid met Lise de Munk, een fluitist, en Joost Willemsen, een harpist. En,
0: Vertel me even hoe het evenement eruit ziet. De muzikanten die zitten op het water?
1: Ja, we hebben een drijvend podium. Waar de muzikanten de muziek maken. En iedereen kan langs de oever van de Waalweg het concert zien. Het geluid wordt versterkt langs de oevers. En uiteraard kan ik met een bootje op het water de boel bekijken. En we hebben ook nog voor de mensen die echt op de mooiste plekken willen zitten, nog tribuneplekken ter beschikking. Helaas moeten we daar wel een vergoeding voor vragen. En die kaartjes kan je kopen via klassiekopdewaal.nl.
0: Een vraag over de bootjes, want daar hoor ik nou over. Het is natuurlijk leuk om met je bootje daar ergens aan te komen liggen of op de Waal te blijven drijven. Mm-hmm. Voorheen waren er nogal wat huursloepen van de theetuin, maar daar was een brand verleden jaar. Hoe is dat voor dit jaar opgelost?
1: Nou, we hebben nog de verhuurders van de jachthaven Waal, sloep heet ze, meen ik. Daar hebben we sloepjes weten te strikken. En we hebben iemand, een opkoper van de sloepjes van de theetuin, bereid gevonden om die alsnog aan ons te verhuren. Dus dat is allemaal netjes afgedekt.
0: Mooi.
1: Ja, ja.
0: Dan is natuurlijk de vraag bij dat hele klassieke concert. Wat zijn nu echt de oorappeltjes, zou je zeggen, want je moet luisteren. Wat is het mooiste wat we te horen gaan krijgen?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Dat is natuurlijk ook een stukje smaak. Zoals ik al eerder zei, het reishoortlied hoort er gewoon bij. Dat is voor mij echt wel de afsluiter altijd. En verder is gewoon een heel gevarieerd aanbod van stukken die Patrick van der Linden heeft samengesteld.
0: En dan kunnen we gaan genieten op... Wanneer is het ook alweer?
1: 29 augustus op zaterdag vanaf 19:30.
0: S'avonds?
1: S'avonds, ja.
0: Ja, en mocht je op de tribune willen zitten, kan je een ticket kopen. De rest is gratis.
1: Ja. Yes.
0: En informatie en reserveren van tickets, waar gaan we dat doen?
1: Dat kan je op klassiekopdewaal.nl.
0: We gaan daarvan akte nemen en we zorgen voor goed weer, toch?
1: Hartstikke goed, ja. Zeker, zeker. Absoluut.
0: Want het gaat om de ondergaande zon, hè? Als het regent, is er geen ondergaande zon.
1: Ja, nou, ook dan gaat de zon onder.
0: Dan zie je het niet.
1: En we hebben al in de afgelopen jaren wel eens een buitje gehad en dat mocht de pret niet drukken.
0: Het gaat gewoon door, in principe.
1: Het gaat gewoon door, ja.
0: Het gaat door in Ridderkerk Rijsoord op 29 augustus. Peter Roos, bedankt voor je uitleg en goede voorbereiding en graag tot eind augustus.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Bij de fietsenbank in Ridderkerk is de 1000ste opgeknapte fiets uitgereikt. Wethouder Pina overhandigde de fiets aan iemand die hem nodig heeft voor werk en school. De fietsenbank knapt al jaren fietsen op voor mensen met een minimuminkomen. De afgelopen jaren kregen jaarlijks zo'n 140 fietsen een nieuwe eigenaar. Ook verzorgt de fietsenbank fietslessen voor inwoners.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart in Grenzeloos Weekend, waar we bijna afscheid moeten gaan nemen van de hele gezelligheid die deze dag dan weer ons heeft mogen bieden. Maar je kan bij ons blijven hoor. Na het nieuws en het weer heb je gewoon non-stop muziek op de radio, dus we gaan gewoon verder. Floortje, wat ga je doen van de week?
1: Ik weet het eigenlijk nog niet zo goed.
0: Dat is spannend.
1: Maar er waren misschien plannen om naar het strand te gaan, maar dat hangt af van het weer.
0: Het wordt steeds warmer van de week, zeggen ze.
1: Ik hoop dat het goed gaat komen. Ik heb er wel zin in.
0: Ben jij dus zo eentje die gaat liggen te bakken op het strand?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dan maar omdraaien er weer?
1: Nee, nee, dat niet. Ik ga wel een beetje zwemmen. Maar niet de hele tijd. Dat uithoudingsvermogen heb ik niet, denk ik.
0: Nee, daar kan ik me iets meer voorstellen. Het wordt veel te heet, joh. Ga toch wat leuks doen?
1: Ja, nee, komt goed. Ik ga wel zwemmen.
0: Hey, iemand die ook wat leuks aan het doen is vakantiehouders Meren. Die is de volgende week weer.
1: Ja.
0: En jij bent de volgende week ook weer.
1: Ik ben ook weer, dus nou, we zijn weer compleet.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan hoop ik dat de luisteraars de volgende week ook allemaal weer zijn. Dan is er een nieuwe Grenzeloos Weekend bij jou in de buurt op de radio. Timo, dankjewel voor het invallen vandaag bij de techniek. En beterschapswensen aan Michiel. Michiel die heeft een probleempje met zijn rug.
1: Oh, vervelend. Ja, beterschap. Ja.
0: Beterschap en volgende keer gaan we je ongetwijfeld weer zien. Tot slot de plaat die we kennen als cover van een plaat van Prince. Kiss, maar dan van Bertus Steigerpipe. Tot aan het nieuws is dit Ritz Grenzeloos Weekends.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het centrum van Rotterdam staat komende uren weer in het teken van de straatparade van het zomercarnaval. De 42e editie van het evenement is 12 uur klokslag losgebarsten. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Rainsley Hayes van de Stichting Zomercarnaval.
2: We staan allemaal op de blaak en we maken eigenlijk een rondje door de binnenstad. Koolsingel is een hele mooie gelegenheid. Witte de Witstraat is een hele mooie gelegenheid. Waar we langskomen, zeg maar. Genoeg moois. Er zijn verschillende afterparties. De gezelligheid blijft al in de stad. Dus er zijn verschillende binnengelegenheden, zeg maar, waar mensen gebruik van kunnen maken.
1: Het zomercarnaval is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam.
2: Dat ging echt heel, heel goed. Sfeer was goed. Mensen hebben genoten. Opkomst was heel erg tof. Ik zou zeggen, kijk naar de foto's of naar de aftermovie die we daarna maken. En dan kan je zelf ook van de sfeer genieten.
1: Voor wie niet in Rotterdam is, de komende uur hoef je niks te missen van de straatparade. Rijnmond en Open Rotterdam zijn er live bij vanaf 1 uur. Zeven randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn het voorzorg ontruimd. De bosbranden komen steeds dichterbij. De branden in de departementen Gironde en Landen hebben samen zo'n 33.000 hectare natuur verwoest. Dat komt neer op de omvang van de complete stad Rotterdam. In beide regio's zijn in totaal nu 141.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Vakantiegangers die op doorreis zijn krijgen het advies om ver van Bordeaux te blijven en via Toulouse en Bayonne te rijden. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Of ook zij weer terecht zijn, weet het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het nog droog. 18 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een overwegend grijze dag met af en toe wat regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging op de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Narice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil ik bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zo veel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Narice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

En slaan met Harry luisteraars. U luistert naar Radio Zwolle. Radio Zwolle met het programma Rasasenang. En het programma Ruud Jackmanis. En ik wil daarbij zeggen, ik kom altijd met twee programma's. Eentje voor hier en eentje voor Ridderkerk. Door allerlei nare omstandigheden, ik kan echt wel zeggen door allerlei nare omstandigheden, is dat vandaag een van de laatste uitzendingen. Want ook Radio Zwolle overleeft niet. Ik ga weer even door, want de komende week, de week daarna, kunt u nog luisteren. Het is een cultureel Indisch informatieuurtje. Met name genoemd dus Ruud Jackmanis. En we gaan zoals altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. Informatie wat bij een Indisch programma hoort, komt dus vanzelf voorbij. Zeker ook de bekende vertellingen. Geschiedenis. Nou, daar geven we altijd tijd aan. Het is gewoon belangrijk. Geschiedenis, dat is de kern van dit programma. De andere Aziatische landen komen soms ook voorbij en hebben dan wel een eigen programma. Wat lekker is, nou, dat maken we ook altijd goed. Tijd voor koken, hè? Lekkere recepten, soms moeilijk, soms heel makkelijk. En de ondersteuning daarvan, van dat geheel, is altijd via foto's. Dus je kunt lezen of luisteren hoe je dingen maakt, maar je kunt ook kijken naar die foto's. Muziek is soms in de rock en dan muziek uit Indonesië. Country muziek. 60, 70 jaren, zeker ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben drie Indische huizen en die hebben een eigen programma. Een eigen plaatje dan eigenlijk. Hè? De eerste plaat die u in het programma altijd heeft gehoord, die komt van Marcel. Marcel, de technische man hier, die zoekt een eigen plaatje op. Dus meestal iets wat bij het programma hoort. Op maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. Er is een herhaling. En die herhaling is op zondag 18 uur, dus 6 uur. Voor Ridderkerk, met name dus Rasasenang, is de uitzending op de woensdag. En dat is op 7 uur 's avonds. En ook daar is een herhaling. En dat is op de zaterdag. En dat is 5 uur in de middag. Dus dat ligt een beetje uit elkaar. Ik ga u toch nog wel veel luisterplezier toewensen. Ik zal waarschijnlijk wel doorgaan bij een ander. Maar dat hoort u vanzelf. De naam die hou ik. Hè? Dus Ruud Jackmanis, die blijft even luisteren naar het eerste plaatje van Kembang Barrow.

Ja, ik zal er nog even bij vertellen, luisteraars. Want dat gaat vandaag in de hele uitzending door. De muziek is vandaag aangepast aan Papua. Dus Papua Nieuw-Guinea. Daar heb ik gemiddeld toch wel veel minder tijd aan besteed. Vandaag ook de mensen die gek zijn op Indorock. Nou ja, je kunt ook wel eens een keer luisteren naar gewoon muziek van een heel ander eiland. Hè? Dat is, dus vandaag, dan weet u dus, dat is Nieuw-Guinea. De tweede song, komt ten gunste van Rumasaya. Rumasaya, dat is te vinden in Apeldoorn. Dat is een Indisch huis waar zieke mensen zijn. Dus daar liggen zieke mensen. En ook voor Rumasaya een eigen plaatje.

Ja, en hebben we nog één Indisch huis. Nou, dat ene, dat laatste Indisch huis, dat is te vinden in Spijkenisse. Roma Oost-West. Dat ene Indisch huis in Spijkenisse, Roma Oost-West, is redelijk nieuw en ziet er heel goed uit. Daar kun je dus zo inkomen als Indische persoon. Voor Roma Oost-West een eigen plaatje.

Ja, dat is, ik heb het al gezegd, hè, dat is allemaal muziek uit Nieuw-Guinea. Dat is gewoon heel anders dan zeg maar van de Molukken of eventueel van Java. Maar omdat er toch bar weinig tijd aan geschonken is altijd. Het is ook niet zo erg makkelijk hoor, daar gaat het niet om. Maar er is gemiddeld bar weinig tijd aan geschonken, heb ik gedacht van vandaag alleen maar muziek uit Nieuw-Guinea. Eigenlijk het programma, dat gaat dus over Nieuw-Guinea en de Archbold-expedities naar datzelfde eiland, Nieuw-Guinea. En er wordt ook gezegd, nou ja, gelukkig hebben we de foto's nog. Hè? Wat doet iemand die heel veel geld erft? Nou, de een schenkt het weg en de ander koopt er een groot huis voor of een snelle sportwagen. Een ander besluit om vermogen te investeren in een ontdekking van de natuur bijvoorbeeld. Hè. Nou, dat laatste deed dus Richard Archbold in de eerste helft van de 20e eeuw in een serie door hem gefinancierd. Zijn expedities, hij probeerde een aantal wetenschappers de natuur in Nieuw-Guinea ook in kaart te laten brengen. Een groot aantal foto's van die verschillende expedities worden bewaard in de collecties van het KITLV als onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit in Leiden. Nou, recent las ik een verhaal over de Texan Expeditions. Het bedrijf van de biologen Menno Schildhuizen en Iva Nunjik, dat wetenschappelijke expedities aanbiedt aan geïnteresseerde leken. Ze organiseerden bijvoorbeeld tochten over de hele wereld, van de Mount Kinabalu op Maleisië, op Maleisisch Borneo is het eigenlijk, hè, tot in de grotten van Montenegro. En ook gewoon in het Vondelpark in Amsterdam. En op zoek naar nieuwe, nog niet voor de westerse wetenschap beschreven diersoorten. Dat is een van hun items, hè. Het lijkt een groot succes. En tijdens hun expedities hebben ze al heel veel nieuwe dieren voor de wetenschap beschreven. En tegelijkertijd ook een groot aantal liefhebbers kennis laten maken met het uitvoeren van het veldonderzoek. Er wordt gezegd, ik raak altijd een beetje opgewonden als ik over ontdekkingsreizen lees. Het komt ongetwijfeld door het avontuur. Of mogelijk door het gevaar. Ja, kan ook nog het onbekende en het reizen naar plekken waar nog niet veel andere mensen zijn geweest. Nou, tot nadat ik het artikel had gelezen, grasduinde ik in de digitale archieven van de Universiteit in Leiden op zoek naar wat ik daar over dat onderwerp zou kunnen vinden. En stuitte ik op een serie prachtige foto's van verschillende ontdekkingstochten naar het eiland Nieuw-Guinea. Zowel naar het westelijke, toen Nederlandse, als het oostelijke deel dat onder Australische bewind stond. Nou, de serie bestond uit foto's van rivieren, mangrovenbossen, meren, maar ook van mierenegels bijvoorbeeld. Hè? En lokale bewoners en ook luchtfoto's van allerlei rivieren, zeker in de dichte jungle. Ze zijn genomen tijdens de eerste twee Archbold-expedities, vernoemd naar de financier, amateur, zooloog en expeditieleider Richard Archbold. De Amerikaanse Archbold, kleinzoon van John Dustin Archbold, een van de Amerikanen, eerste oliemagnaten, was financieel al onafhankelijk en had een dusdanige liefde voor zoologie dat hij zijn geld en ook zijn energie wilde steken in wetenschappelijke expedities en ook biologisch onderzoek.
Nou, als je natuurlijk in Nieuw-Guinea bent, is dat geweldig. Hè? Want die tuin, die raakt nooit op. Het is een en al natuur. En er zullen heel veel soorten, verschillende soorten dieren aanwezig zijn. Soorten dieren die we hier helemaal niet kennen. Hè? Die hebben ze daar wel. En als daar onderzoek naar wordt gedaan, zal dat veel geld kosten. Want het is allemaal woesternij. Het betekent dat je vaak ook door hele grote stukken niet makkelijk komt. Hè? Dus het verplaatsen neemt ook heel veel tijd in beslag. Even laten zakken. We gaan even luisteren naar muziek.

door met het verhaal. U weet wel, het verhaal vandaag is dus Nieuw-Guinea. En alles wat er... Ik heb dat ondersteund door foto's, als u dat wil opzoeken. Die foto's, u ziet dus echt mensen die... die mannen, dat zijn vlotbouwers. Je ziet een heel oud vliegtuig met de motor van het vliegen. Dus het vliegtuig zit dus eigenlijk onder de motor. Ja, eigenlijk een beetje bizar, want dat soort vliegtuigen zie je natuurlijk nooit. Ja, en dan een paar foto's van eigenlijk de jungle die daar flink aanwezig is. Samen met de Amerikaanse zooloog Austin Rand, die hij tijdens een door zijn vader gefinancierde expeditie naar Madagaskar had leren kennen. En de Australische botanicus Leonard Brass reisde Archbold vergezeld van heel veel lokale mankrachten. En hij ging voor het Amerikaanse, voor American Museum of Natuur. En dat is te vinden in New York. En hij ging naar het westen toe. En daar ging hij dus gebieden gewoon opnieuw ontdekken. En dat deden ze over land. En ook over water. En ook over, door de lucht dan. Hè? En tijdens de tweede expeditie, dat was in 1936 tot 1937... maakte Archbold samen gebruik van een wonderlijk vervoermiddel. Dat is een vliegende boot. Het heeft een nummer, een eigen nummer, 91, Anton, en dan 942, Bernard. Een soort vliegende boot met een propeller die als een soort tuba boven het toestel uitstak. Ja, heel wonderlijk. Dat soort vliegtuigen kom je natuurlijk nooit tegen. Die zijn er niet. Maar dat had te maken met het water. Want er konden landen op het water. Het wonderlijke vlieg- en vaartuig dat de naam Bobby Clipper als bijnaam had, werd midden jaren 30 eigenlijk, speciaal gebouwd voor de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, de Pan Am, om te vliegen naar plaatsen aan de Braziliaanse Amazone of eventueel naar de Chinese Yangtze-rivier. Echt gefunctioneerd heeft het toestel eigenlijk nooit. Uiteindelijk werden er slechts 7 vliegende boten afgeleverd. Waarvan 1 aan het Amerikaanse museum dan eigenlijk weer. En dat mij was wel betaald door Archbold. Nou, terwijl ik die prachtige luchtfoto's bekijk, bedenk ik hoe de lokale Papua's verbaasd naar de lucht moeten hebben zien staren toen de Fairchild, dus die boot die kon vliegen, de Fairchild 91, als een hele grote zoemende vlieg boven hun hoofden vloog. Ik kan me voorstellen dat ze zelfs even gedacht zullen hebben in een koortsdroom terecht te zijn gekomen. Want hoe moeten zij dat verklaren? Toen ze een boot door de lucht zagen vliegen. Ja, hoe moet je dat nou vertellen tegen anderen? Dat gelooft niemand. Het levert in ieder geval hele mooie beelden op. Zowel van het voertuig zelf, hè, als op de foto's die vanuit het toestel zijn gemaakt. Ja, als je zo'n vliegtuig voorbij ziet vliegen, dan krijg je heel gauw de indruk dat dat verkeerd gemaakt is. Want wie doet nou de motor bovenop het toestel? Maar ja, had natuurlijk te maken met het water, opspattend water enzovoort. Vandaar de motor er bovenop. Maar het is een koddig gezicht. Ja. Absoluut. We gaan even luisteren naar muziek.

Ja, dan ga ik maar even door met het programma. Uiteindelijk wist Archbold 3 expedities te voltooien. Totdat de Tweede Wereldoorlog een voorlopig einde maakte aan de reeks van ontdekkingstochten. Richard keerde terug naar de Verenigde Staten, waar hij in 1941 in Florida een eigen biologisch station oprichtte. Een centrum voor natuuronderzoek en ook educatie natuurlijk. De expedities vingen na de Tweede Wereldoorlog weer gewoon aan. Dus hij ging weer gewoon beginnen. Er volgden in totaal nog 4 tochten die alle werden gefinancierd door Richard. Zelf kwam hij in Florida echter niet meer uit. Hij overleed in 1976. Na 31 jaar onderzoek keerde de laatste expeditie in 1964 terug naar de Verenigde Staten. De totale collectie bestaande uit dieren, objecten, dagboeken en wetenschappelijke verslagen vormt een van de belangrijkste pijlers van het Amerikaanse museum. En gelukkig heeft de Universiteit Leiden een mooie collectie foto's van de eerste 3 expedities in de collectie zitten. Overigens heeft Archbold niet heel veel plezier gehad van de vliegende boot. Want deze boot verging tijdens een tropische storm toen hij voor anker lag in de haven van Port Moresby. Ja, je kun je nagaan. Die boot die stond niet te wachten op het land. Nee, die hadden ze dus op het water neergezet. Ja, met de storm. Hè. Ja, daar is een vliegtuig niet voor gemaakt. Hè. Dus dat betekent dat met hele grote stormen, ja, dan blijft er weinig van die boot over. Of van het vliegtuig dan eigenlijk over. En dat betekent ook dat als dat vergaat, dan ben je gewoon weer alles kwijt. Verder zijn ze nooit meer opnieuw gemaakt. Hè? Dat is dus nooit meer gebeurd. Dat is het verhaal van die speciale boot. En ja, je moet gewoon die moeite doen om even naar die foto's te kijken. Want hij staat daarin. Ik ga na de muziek ga ik weer even door naar dat Papua-gedeelte Nieuw-Genelde. We gaan eerst even luisteren naar muziek.

stap ik nu even over naar een gedeelte wat eigenlijk op hetzelfde eiland te vinden is. Papua Nieuw-Guinea. Vaak afgekort als de PNG, Papua Nieuw-Guinea. Het was goed geweest voor de Papua's als het westelijk Nieuw-Guinea in 1895 niet bij Nederland, maar via Duitsland of Engeland bij Australië was gekomen. In dat geval had Papua nooit tot het Nederlandse koloniale rijk kunnen horen. Had ook Sukarno niet tot annexatie kunnen overgaan. En waren de Papua's samen met het oostelijk deel van het eiland in 1975 gewoon onafhankelijkheid hadden ze gekregen. Papua Nieuw-Guinea en Papua lijken een beetje op elkaar, hoor. Dezelfde mensen. Je praat toch over pakweg 7 miljoen mensen. Veel verschillende stamtalen. Een tropische flora en fauna. En met beide landen een meerderheid aan christendom. En toch, hoewel het minder dan een half uur vliegen is tussen de hoofdstad Moresby en Jayapura, zijn er twee compleet andere werelden aanwezig. Eigenlijk Melanesisch, hè? Dat is die oriëntatie. Politiek vrij oostelijk deel versus de toenemende Aziatische eigenlijk. Hè? De politiek onvrij westelijk deel. Dus een gedeelte was wel degelijk heel vrij. En een gedeelte had toch te maken met de druk die er bestond in de politiek. Toen de Nederlanders in de 19e eeuw in Oost-Nieuw-Guinea aankwamen, arriveerden daar ook Duitsers en ook Britten. Verdrag werd besloten dat Nederland naar het westen zou trekken. Waar zij in 1910 Hollandia, dat is het huidige Jayapura, stichtte. Dwars door het eiland werd een grenslijn getrokken. En in 1906 werd het oosten van Australië overgedragen. Dat zijn eigenlijk de Papua's. In 1975 werd dat ook onafhankelijk. En het werd een parlementaire democratie. Er bevinden zich zo'n ongeveer 9000 Papua's vluchtelingen in de PNG. Voor het merendeel zonder ook een werkvergunning. En met beperkte toegang tot openbare voorzieningen. De PNG-beleid is dat Papua integraal deel uitmaakt, toch van Indonesië. Druk van zowel Indonesië als Australië zorgt ervoor dat de daadwerkelijke solidariteit met het broedervolk aan de andere kant van de grens heel erg minimaal is. Dus het betekent dat het is wel één volk. Maar door de scheiding en door de grens die er gewoon getrokken is, kunnen deze mensen bar weinig met elkander overleggen. Nou, dat is een heel raar verhaal eigenlijk van Papua Nieuw-Guinea. Het zit heel gek in elkaar. En je kunt ook zien natuurlijk aan de mensen, als je naar de mensen kijkt, kun je zien, ze lijken helemaal niet op mensen die dus verder op de verdere eilanden van Indonesië wonen. Nee hoor, daar lijken ze niet op. De mensen hebben dus een totaal ander uiterlijk. Ja? Maar ja, er zit weer geld in de grond. Dus ik begrijp wel, Indonesië staat dat niet af. En staat dat alleen maar af als er heel veel doden zouden vallen. We moeten muziek kan nog wel even. Oké, eerst even muziek en dan gaan we koken.

0: continu.
1: Ja, de doos staat weer op de tafel. Potten, pannen en schalen. En we gaan vandaag iets maken. Ja, stampot kennen we allemaal. Maar Aziatische stampot... Ja, eigenlijk kennen we dat ook wel een beetje, hoor. Nou, ik ga ervan uit. Je gaat dat maken voor twee mensen. Dan heb je nodig zeker twee eieren, uien en zeker twee teentjes knoflook. 10 gram verse gember. 750 gram kruimige aardappelen. Een kleine paksoi en een halve Chinese kool. 20 gram ongezouten roomboter. 2 eetlepels ketchup mayonaise. Een kleine rookworst, crispy chiliolie, 2 eetlepels en 50 milliliter kokosmelk. Een beetje peper en zout heb je altijd nodig. Het kost ongeveer 30 minuten het bereiden. Nou, pel en snijd alles. Daar heb ik het over die ui in halve ringen. Pel en snijd ook de knoflook in fijne blokjes, schil de gember en snijd ook weer in kleine stukjes. Schil en halveer ondertussen de aardappelen. Verhit de pan met water met een snuf zout en kook de aardappelen in 15 minuten gaar. Snijd de paksoi en de Chinese kool in kleine reepjes. Was het goed onder de kraan en kook het witte gedeelte van de paksoi samen met de Chinese kool de laatste minuut met de aardappelen mee. Verhit dan ondertussen de ongezouten roomboter in een pan op middelhoog vuur en fruit dan de uien, knoflook, gember in 10 minuutjes aan. Voeg de ketchup dan toe en bak het dan ongeveer 5 minuten mee. Zet het vuur na ongeveer 15 minuten uit. Snijd ondertussen de rookworst in kleine plakjes. Verhit de pan weer zonder boter of olie op middelhoog vuur. En bak de rookworst krokant met een beetje crispy olie. Giet de aardappelen, de paksoi, de Chinese kool dan af. Voeg de kokosmelk dan toe en stamp met een puree stamper tot een stampot. Voeg de ketchup en de uien en de groene gedeelte van de paksoi toe. Roeren. Ja, je moet dan alles goed door elkaar roeren. Breng het op smaak altijd hetzelfde. Hè? Al met een beetje peper en een beetje zout. Nou, gaat dat eens op borden opdienen. Ik heb daar een fotootje van gemaakt. Zorg ervoor dat die kleine stukjes van de worst, hè? Die kleine schijfjes, dat die bovenop komen. Die hebben dus de geur. Hè, die brengen de geur over. En dat ziet er ook wel eigenlijk best leuk uit als je zo een keer stampot probeert te gaan maken. Nou,
2: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6:00.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over twee oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
8: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenbourg.

Het is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer twee lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, zoals gebruikelijk op de zaterdagavond. Het eerste uur lekkere slow blues en tweede uur ook wat pittige muziek erbij. Ik heb weer voor twee uur lijstjes gereed gemaakt en ik hoop dat het een beetje naar de zin is van jullie als luisteraars. In ieder geval, ik sta er volledig achter. Ik ga beginnen vanavond dit eerste uur met Buddy Guy samen met B.B. King op dit nummer van het album Living Proof. Stay Around a Little Longer. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1.

Ja, lekker beginnetje, dacht ik zo. Van dit eerste uur van Bluesy met Buddy Guy. Bijgestaan dit teneur door B.B. King. Stay Around a Little Longer. En dat is afkomstig van het album Living Proof uit het jaar 2010. In 2002 en zelfs in 2004 kwam er nog een keer het album Standing in the Morning uit van Ian Seal Band. I Don't Wanna Be an Angel.

Dit is Jan J. Scherpenzeel. Ik trok zijn in het Pramplifico Bravoer. Bij Radio Ridderkerk. Ik hoop dat hij nog heel lang door zal gaan met zijn programma. Want zulke programma's zijn uniek in Nederland.

achter. Een lekker rustig plaatje van de 12 Volt Blues Band van het album Email from Heaven uit het jaar 2008. Everybody makes mistakes. En ja, dat is een waarheid als een koe. Want wie maakt er wel eens geen vergissingen? En zelfs de 12 Volt Blues Band. Trouwens, ik heb begrepen dat ik las het op Facebook. En als het op Facebook staat, dan zal het wel waar zijn. Natuurlijk. Maar in ieder geval, dit is wel waar. Dat de bezetting van de gitaar is verwisseld. En dat de 12 Volt Blues Band weer teruggaat naar hun oude stijl. Hun herkenbare stijl. En het rockgedeelte toch aanzienlijk minder gaat worden. Nou, we wachten het gewoon maar af. En we zullen ze echt wel weer tegenkomen. De 12 Volt Blues Band. Wanneer weet ik echt nog niet. Mercedes Nicole Breed Again. Dat is de titel van het nummer dat ik ga draaien. Van het album The High Price to Pay.

Shores met Richard Earl van het album Crayon Blues uit het jaar 2000. En ik draaide You Don't Have to Go. Little Mike en het album Howling werd opgenomen in het jaar 2016. Sit in here, baby.

0: Hey jullie, mijn naam is Michael de Jong en je luistert naar Bluesy Radio Ridderkerk met Nico Bravenboer.
1: Where's my precious nose? Call him.

Ja, ik kan die willen zeggen kalm, kalm, kalm. Maar dat was nou niet de bedoeling dat je cd niet zou gaan starten. En dat was wel het geval namelijk. Het is bijna een minuut stilte. Ik hoop dat het allemaal goed gaat vanavond. Maar ik ga het toch weer opnieuw starten. En aan toch luisteren naar Michael de Jong met Horses of the Moon van het album Immaculate Deception uit het jaar 2000. Ja, sorry voor de onderbreking. Ik hoop dat alles verder goed gaat.

met een hele lange aanloop dan toch Michael de Jong, Horses of the Moon. Volgens mij de eerste versie van dit nummer uitgebracht. Want ik heb het ook nog op andere cd's van hem staan. Dit staat op het album Immaculate Deception uit het jaar 2000. Michael de Jong, heel veel mooie muziek nagelaten. Regelmatig te gast geweest hier in de studio voor een optreden en voor interviews. Ik ga verder met Mutt Morganfield, zijn laatst verschenen album met als titel Deep Mutt. Strijk gelijk Lightning, Mutt Morganfield.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Welkom terug bij deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het ging mijn eerste deel een lekkere rustige muziek. Het tweede deel gaan we er ook weer wat pittige muziek bij draaien. En gewoon ook weer een mooi lijstje samengesteld. Ik hoop dat mijn zin. We gaan beginnen met het nieuwe album van John Joven Webb, Son of a Sinner. En we gaan luisteren Gunpowder of Load and Load. We zeggen veel plezier bij Bluesje deel 2.

de Koppenstraat met Joven Webb, Kun Powder en de Loders van het album Son of a Sinner, zijn nieuwste, nieuw verschenen album. Ik zet al een pittig beginnetje voor de tweede van Bluesy. We gaan het wat rustig aan doen met Bywater Call. Hun nieuwe album draagt de titel Broken Souvenirs. Ik moet zeggen, het is een heel mooi album geworden. Yard Sale.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Ja, de Ballad of Lonesome Cowboy Bill, gezongen en gebracht door Amanda Fish met haar band op het album Free, haar laatst verschenen album. Michael Bloom en de Blues Profession, Whisper in the Wind, dat is de titel van het album die ik ga draaien. Brownsville, en ik kan nog zeggen dat ik er ooit jaren geleden geweest ben, Brownsville.

Ja, splinternieuw is dit album. Ik kreeg hem van de week binnen. GA2020 met Shani Musselwhite als gast. Het album Blues Now. En ja, zij stonden, heb ik begrepen, op de laatste editie van het festival in Raalte. Rips en Blues Festival in Raalte. GA20. En een nieuw album. Ik heb er, ja, uiteraard ga ik er alles van draaien in de toekomst. En vandaag had ik dus op een lijstje staan. Blues Now. Crazy Love. En nogmaals, het album draagt de titel Blues Now. Ga verder met Little G. Weevil samen met Dulzura. See Me in the Country van het album Something Popping.

vind het een mooi nummer van haar. Vanessa Cotier met Warrior van het album Do It My Own Way. Sean Pittman, ik heb er al die vierde keer over van gedraaid. En haal gewoon weer een poosje in de kast en denk, wordt weer tijd om hem eruit te halen. My Journey, dat is de titel van het album. En ik ga draaien het hele leuke Blame It On Me.

plotseling einde. Dat was Rick Fowler van zijn allernieuwste album, net uitgekomen, Back on My Good Foot. En ik draaide nummertje 1 ervan, Infected with the Blues. En uiteraard de rest volgt in de komende tijd van dit album. Ik heb hem nog niet eens helemaal kunnen beluisteren, maar ik heb het toch maar vast gelijk op mijn lijstje gezet. Dat doe ik meestal met nieuwe albums die ik binnenkrijg, zoals je ook juist die van GA20 gehoord heeft. Verder met een, ja, het eigenlijk, ze komen uit Duitsland vandaan. Ze hebben wel eens een keer op in het bluespodium Les Vries gestaan. En de leader, of de liedzanger daarvan, die komt gewoon uit Dordrecht. Van Dijk Incorporated, Further On Up The Road. Dat is de titel van een album dat ik meegebracht heb en ik ga draaien, It Ain't Easy.

Frankrijk, De Mojo en je hoorde Hendrik Ray in de Bob Corridor Sessions van het album Cold Shields. En ik heb de man ooit mee mogen maken. Ik dacht in Memphis dat ik een live concert van hem meegemaakt heb, jaren geleden al trouwens. Gerrit Tolman Band, die heb ik regelmatig gezien. En binnenkort komt hij ook weer wel eens free op het podium in het najaar. Dus houd de agenda in de gaten als je deze band wil zien. Gerrit Tolman Band, zijn album Shifting Gears heb ik meegebracht. En ik ga draaien My Train.

de kerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer. I said somebody help me.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Yo.

Onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegeneratie.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We zijn weer bij je tot de klok van 9 uur met daarin natuurlijk heel veel nieuwe liedjes weer. Die deze week zijn verschenen. Alhoewel de spoeling wordt wel wat dunner moet ik zeggen. Maar er is nog zat leuks te laten horen. Daarnaast houden we je op de hoogte van eventuele concerten, festivals die er toe doen. Zoals we dat zo mooi heten. En uiteraard rond de klok van 9:30 aandacht voor onze demo van de maand met onze lokale regionale helden. Zoals onze Ridderkerkse Leenhuizen bijvoorbeeld. Die komt deze hele maand voorbij met zijn nieuwe versie van die mooie hit van alle tijden, zou ik bijna willen zeggen. Daarover dus rond de klok van 9:30 veel meer. Begonnen met muziek uit Volendam. Blanco. Oftewel Jan de Wit. De Witte eigenlijk. Zijn artiestennaam is dus Blanco. En wat kunnen we melden? Hij heeft natuurlijk onder andere in de 3J's een potje meegespeeld. Maar is inmiddels alweer een aantal jaren solo. Heeft wel eigen muziek uitgebracht. En nu dus weer een nieuwe single. En die heet Brothers. Daar gaan we ongetwijfeld nog wel weer leuke nieuwe muziek van zien en horen. Als ik dan ook even zoek of die nog ergens live speelt, dan zijn er best wel veel optredens. Maar dat begint pas vanaf oktober. Dan wat optredens ook nog eens met een soort variatie. Een Blanco tweeman show doet hij dan tijdens de Haarlem Vinyl Festival 2 oktober in de Vil daar. Hij doet ook nog een Rolling Stones tribute met special guest Blanco dus in het Friese Winsum op 3 oktober. 4 oktober doet hij weer een tweeman show in Veldhoven in de Schalm. En zo is zo'n concertagenda aardig goed gevuld. Waar ook wel eventjes leuk om te vermelden. Vanaf volgend jaar, 17 februari, gaat hij Nirvana's MTV Unplugged bij Blanco brengen. Dat doet hij langs heel veel zalen. Maar bijvoorbeeld ook 20 februari staat hij in Rotterdam op de planken in het oude Luxor Theater. Dat over Blanco, oftewel Jan de Witte. We gaan door met nieuwe muziek die deze week ook uitkwam. En dat is de nieuwe single voor de mannen van The Jayhawks. De nieuwe single is getiteld American Midnight. En die klinkt zo.

wel meer muzikanten inmiddels de band toegetreden en ook weer verlaten. De band bestaat op dit moment uit Gary Lewis als frontman en topman van de band. Zou ik bijna willen zeggen. Daarnaast Mark Perlman, Karen Grotberg en Tim O'Regan. Dus met z'n viertjes zijn ze nu de Jayhawks die... toch weer aan de weg aan timmeren is met nieuwe muziek. Het album wat gaat verschijnen dus 28 augustus. En ze gaan naar Nederland opkomen voor optredens. Ze doen er drie keer aan. 21 september staan ze in de Oosterpoort Groningen. 22 september Paradiso Amsterdam. En 23 september Doornroosje Nijmegen. Dat zijn de places to be. En dat allemaal dus in het kader van het nieuwe album Sanctuary Park. Goed, we gaan lekker door met onze ontdekkingsreis. En komen dan terecht bij een Nederlandse songwriter, performer, noemt ze zichzelf ook. Ik heb het over Inge Augustina. Haar nieuwste single, en daar is een remix versie van, is getiteld Like a Phoenix. En die klinkt zo.

Ja, en achter Inge Augustina zit natuurlijk wel een powervrouw, zoals dat zo mooi heet, die ook wel geregeld optreedt met een grote bezetting, echte band erbij.

Dan wordt het inderdaad wat steviger richting de rock en de hard rock. Dus een hele leuke Nederlandse singer-songwriter als soloartiest. Maar daarnaast ook dus wellicht te boeken met band. Like a Phoenix, dat nummer kwam eind mei eigenlijk al uit. En heeft nu dus een extra versie gekregen als Summer Remix. En daarmee is die toch ook gelijk even wat steviger neergezet, vinden we zelf. Mooie nieuwe single voor Inge Augustina. Gaan we door met muziek van de band The Butterfly Room. Die hebben een nieuwe single uit. Die is getiteld Bells. En die klinkt zo. Een beetje bellend. Dat.

leuke nieuwe single van The Butterfly Room. Bells is de titel en die is afkomstig van deze lo-fi indie band, noemen ze zichzelf. We kunnen er verder nog heel weinig over melden, wie er allemaal achter steken. Noemen het zelf qua muziek ook nog wel bedroom pop. Nou ja, dat was duidelijk te horen. Gaan we zeker meer van horen. The Butterfly Room. We gaan door. Kijk op de klok. Met nog een nieuwe single die deze week uitkwam van onze Schotse Italiaan. Tenminste, een Schot met Italiaanse roots. Jack Savaretti. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht deze week. Die is getiteld The One.

Jack Savaretti met zijn nieuwe single The One. Afkomstig van zijn laatst verschenen album. In april uitgebracht We Will Always Be The Way We Were. En dat is een ode aan zijn vrouw en het leven zelf. The One is daar ook dus van afkomstig. Willen we hem aan het werk zien? Dat kan, want hij komt in het najaar voor 2 optredens naar Nederland. Staat op 10 oktober in Paradiso Amsterdam en 11 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht op De Planken. Maar goed, hij gaat echt wel weer met een hele grote tour doen. Dus als je nog een leuke plaats in zijn agenda ziet waar je ook wellicht naartoe zou willen, dan is dat natuurlijk net zo leuk om elders in Europa ook gewoon een optreden van hem bij te wonen. Van Jack weten we dat hij niet alleen in Groot-Brittannië en in Londen is opgegroeid, maar ook nog een deel in Zwitserland heeft gewoond. En daarnaast nog een beetje reiziger van de wereld is geworden. Dus het is niet alleen de andere kant van de plas. Hij zit breder in elkaar wat dat betreft. Goed. We gaan door met muziek van eigen bodem. En kijken alvast even met een schuin oogje vooruit naar onze lokale, regionale helden. Want we hebben een volgende plaat op de draaitafel liggen van een mooi duo. De zangeres, Filene, die komt uit Rotterdam. Ze heet officieel Philippine Corporaal. Haar artiestennaam is Filene. En Nederlandse singer-songwriter. Maakt ze op eigen manier mooie luisterliedjes, moet ik zeggen. En samen met Melle uit Leiden. En Melle is Melle Bodaar. Heeft ze een nieuwe single uit. Melle is ook singer-songwriter. Maakt ook zijn liedjes zelf. Ze hebben een mooie nieuwe single uitgebracht. Die heet Remember Us. Dit is Filene en Mella. Remember Us.

Ja, mooie nieuwe single van duo Filine en Melle. Beide hebben een hele blanco concertagenda, dus het wordt hoog tijd dat dit nummertje wordt opgepakt. Voor degene die het nog misschien in herinnering hadden, vorig jaar had Josien of had Filine een mooie hit met Josie. Zou zomaar kunnen dat het ook met dit liedje gaat gebeuren. We gaan door met onze echte demo van de maand. Want het is hoog tijd. Net over de klok van half. En die is al, zoals aangekondigd, van Lee Towers. Onze eigen Leenhuizer uit Ridderkerk. Die heeft een mooie variant. Nu samen met William Jans. Van het liedje wat iedereen kent. You Never Walk Alone. En dan ook in de Spaanse uitvoering. Nunca Más Caminarás Solo.

Ja, dat was die weer helemaal voor natuurlijk Lee Towers en William Jans. You Never Walk Alone. De demo van de maand. Deze maand natuurlijk hier in Sensatie Generatie bij Radio Ridderkerk. Maak je muziek, speel je in een band en wil je ook in de spotlight staan? Dat kan natuurlijk altijd. Laat het gewoon even weten. Stuur een e-mail naar info@rtvridderkerk.nl. Ter attentie dan uiteraard van Sensatie Generatie. We gaan lekker door met nog meer nieuwe muziek. Komen we dan terecht bij Nederlandse country pop singer-songwriter Dolce Beringer. Muzikante die met regelmaat op de planken staat. Dat ook. Ze heeft verschillende optredens in het najaar al in de agenda staan. In de meer country cafés in met name het oosten van het land. Maar ook wel een beetje deze contraien. Want staat bijvoorbeeld op 14 oktober in het Rijswijkse Schouwburg. Dan met Dolce & Jordan, zoals dat zo mooi heeft. Dus staat er niet alleen. Verder bijvoorbeeld ook nog in Rozenaal, De Kring. Doet ze dan ook weer samen met Dolce & Jordan op 23 oktober. Maar ook met andere artiesten werkt ze samen. Ik heb het over Dolce Beringer. En haar nieuwe single die deze week uitkwam is getiteld Break Your Heart. En die klinkt zo.

Dat was de nieuwe single Break Your Heart van Dolce Beringer. Gaan we lekker door met nog meer op onze ontdekkingsreis. En komen dan terecht bij Selwyn terecht. Een zanger en eigenlijk ook pianist, singer-songwriter uit Haarlem. Hij heeft een nieuwe single, die is getiteld Right Here. Used to

Ja, leuke nieuwe single voor Selwyn uit Haarlem dus. Afkomstig met een nieuwe single Right Here. Als het goed is gaat hij ook weer meedoen met de popronde die dit najaar weer door het land gaat. Maar details, daar heb ik nog niet zoveel van terug kunnen vinden. Maar dat hij meedoet, dat staat wel vast. We gaan lekker door met nog meer singer-songwriters van eigen bodem. Komen we dan tegen Isabel van Gelder. Ja, kennen we ook zeg maar van de popronde. Het rondreizende circus van muzikanten met optredens. Want zo'n 3 jaar geleden deed ze daar voor het eerst aan mee. Inmiddels is ze zover dat ze haar debuut EP Minor Details uit heeft. En daarop staat ook de nieuwste single van haar hand. Die is getiteld Complicated. Isabel van Gelder.

Ja, mooie ballad van Isabel van Gelder. Complicated is de nieuwe single van haar hand. Ja, dat allemaal dus van haar debuut-EP Minor Details, die ze eerder dit jaar uitbracht. Optredens, ja, nog eventjes niet kunnen terugvinden van haar hand. Maar die komen er ongetwijfeld ook, want zij heeft meerdere keren wel opgetreden. We gaan lekker door met muziek van ver weg uit Amerika. Daar komt de volgende artiest vandaan, Teddy Swims. Hij heeft natuurlijk pas een mooi album uitgebracht eerder dit jaar. En nu als nieuwe single uitgebracht, Breakup in Reverse. Dit is Teddy Swims.

Teddy Swims en zijn nieuwste single Break Up in Reverse. En we gaan weer in reverse, zoals dat heet, terug naar muzikanten uit eigen land. Komen dan tegen de man die de laatste jaren echt heel frequent nieuwe liedjes aan het uitbrengen is. Dan is dat Marcel Kaptein. Kennen we natuurlijk van Ten Sharp met die grote dijk van een hit You. Inmiddels al, ik denk aan solo album 6 of 7 bezig. En hij heeft weer een nieuwe single uitgebracht. Die is getiteld Friendly Face. Dit is Marcel Kaptein.

Friendly Face van Marcel Kaptein. Nieuwe single van zijn hand. Die gaat komen op een nieuw album. Binnenkort gaat verschijnen. Dat heet Monday Morning Music Club. En dat refereert naar het feit dat hij elke maandagochtend vanuit zijn woonplaats Purmerend naar een klein plaatsje Wieringerwaard rijdt. Om daar te schaven aan zijn nieuwe liedjes. Heeft hij dus de tijd voor gemaakt. Om met zijn kornuiten de Rain Dogs, die hem begeleiden, zeg maar, bij optredens. Nieuwe liedjes te maken. Hartstikke goed bezig. Kijk op de klok en zien dat we bijvoorbeeld nog een hele mooie plaat kunnen laten horen. Die is afkomstig van een muzikant uit Amerika, uit Washington. Daar komt hij vandaan. Zijn artiestennaam is Zeke on the Water. Noemt zichzelf een bedroom popartiest. Oftewel, wij zouden het zeggen, een zolderkamerartiest. Die een mooi nieuw album gaat uitbrengen. Dat heet The Dinner. Daarop allemaal mooie luisterliedjes. Waaronder de nieuwste single ook. En dat is gelijk het titelstuk van dat album. The Dinner. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En uiteraard alvast tot de volgende week. Dit is Zeke on the Water. Met The Dinner. Tot volgende week. Hoi hoi.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel, met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Een hele goede avond. Het is weer zaterdagavond, 9 uur geweest. En tot 10 uur kun je weer gaan luisteren naar disco en dancemuziek in het programma Disco Radio Action. Vanavond aflevering 231. En wil je een verzoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur even een bericht naar het volgende e-mailadres. Dat is disco@sdr.nl. We begonnen met de BB&Q Band en Starlet. En we gaan verder met de plaat uit 1975. De Tramps en Hold Back the Night.
1: Beste uit je radio.
2: Radio.
1: Ridderkerk.
3: 1975.

Fleck en Donny Hathaway en Back Together Again. Je weet het, heel de avond, zaterdagavond, disco en dancemuziek tot 1 uur vannacht. En daarna kun je gaan luisteren naar de Radio Ridderkerk Top 15. We gaan verder met Jules en Speechless.

de mix van DJS en Sade en Nothing Can Come Between Us. En daarvoor hoorde je Jules en Speechless. Straks kun je gaan luisteren naar de muziekmix. Maar eerst nog die SOS met No One's

En tot zover de muziekmix voor deze week. En dat is tevens het einde van het programma Disco Radio Action. Wil je de muziekmix nou helemaal horen of wil je weten welke plaat we gedraaid hebben? Kijk dan op discoradioaction.nl of sdr.nl. Ik ben er weer straks om 1 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. En mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix.
6: TBC, the beat company. The most imitated house and dance radio show. Dance radio show.
7: Music for everybody.
8: Yo, I love this station. Listen.
9: Welcome to your weekly house and dance radio show. TBC, the beat company.
10: DBC, the beat company. The beats, the vibe, the mix.
11: DJ Roy Scapinski.

sick.

jouw house en dance mix skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

We gaan er weer samen een TBC House and Dance feest van maken. Are you ready for mind-bubbling tunes? House, dance, techno, trance, new disco en soulful. Back to back in full effect.

weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

Mail jouw reacties naar info@thebeatcompany.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Altijd.
11: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

Texas. Mark en ik hebben er weer onwijs veel zin in vandaag. En we hebben er weer een paar gevonden, of jullie? Zo begonnen we vandaag met Duke en So In Love With You.

0: It's time for the Mini Mega Mix!
1: Oh, het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En dat is een ultimix. Veel plezier met de Flashback Medley 1993.
2: Let's go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lift off.

voor de Cliff Richard en Some People, de extended versie uit 1987. Zo is er alweer een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met de Soul Soul Orchestra. En oh, I love it. The Love Break uit 1983. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Outstanding Wilfred Kiss and Remixes.
8: Radio Ridderkerk.
9: Outstanding 12 inches and remixes.

0: trending. 12 inches en remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches en remixes. We begonnen dit uur met Anything Box en Jubilation.

Daarna de megamix Belicious Some en Some People, de clubmix uit 1985. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Hipsway en The Honey Thief. Maar eerst luisteren we nog naar New Order en Bizarre Love Triangle. Namens Mark en mij, tot volgende week.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gien Balduk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt tussen 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio.
0: Goedenavond. Radio Ridderkerk.
1: Het is zomer.
0: Radio Ridderkerk.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen.
1: De hits van morgen, vandaag bij ons.
2: Dit is de Ridderkerk Top 15.
0: Nieuw
1: in de Ridderkerk Top 15.
3: Nummer 15.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 12.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de water.